0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zoon oeren.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten stellen zo'n 3,6 miljoen dollar beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. In Meeden in Oost-Groningen staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie in de kelders. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 680 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meede, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op $4 à $5 miljard. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

Hé, hey, wat leuk. Je bent er ook weer. Je hartje nonai goed gestemd. En jood hebben we twee hele nieuwe gasten. En straks vertellen ze hoe ze hitten.

De Heere Jezus, die wil ons herder wijzen. En dat betekent dat de Heer heel goed op ons passen wil. Dat is heel mooi voor ons. Want nergens binnen we veiliger dan bij Hem.

0: Correct, zei ik het al. Je bent op je nieuwe gasten. En dan ben we wel heel benieuwd waar dat binnen. Waar ben je?
1: Ik heet Lise.
0: En hoe oud ben je?
1: 7.
0: En waar ben je?
1: Serieus de Veen.
0: Ja, en naast Lise zit ik nog in. Waar ben je?
1: Samen.
0: En hoe oud ben je?
1: 5.
0: En waar ben je?
1: Serieus de Veen.
0: Ik ben Serieus de Veen. Wat leuk! En hoe kennen jij mijn kwaander?
1: Omdat we zusjes binnen.
0: Je hebt mijn zusjes.
1: En we hebben ook nog een broertje.
0: Ja, hoe heet die broerke?
1: Thijs.
0: Thijs. En hoe groot is Thijs? Hoe oud is die?
1: Ian.
0: Ian, die is nog heel iets, hè?
1: Ja.
0: Die kan nog net maar wel mee goed gestemd.
1: Nee, dat
0: ken die al goed
1: praat? Die hele tijd raasje.
0: Hoe hebben we dat?
1: Ja, ik heb wel mijn bal, zesje.
0: Oh, dat is wel heel leuk.
1: Hallo, jee, de mama.
0: Oh, knap van Thijs.
1: En klappen.
0: Dus ik kan al heel vol. Ja. Nou, en Jim had een mooie vraag uitzocht.
1: Ja.
0: En Lize, wat was toen vreugde aan Sanne?
1: Welke cadeautjes staan er op jouw verlanglijstje?
0: Wat zou je heel graag willen als toen een cadeautje meest uitkiezen?
1: Een telefoon.
0: Een telefoon? Nou, waarom was toen die graag?
1: Omdat dat leuk is, dan kan je lekker filmpjes of kijken.
0: Ha, nou was zo'n filmpjes, ja. Dat is wel leuk.
1: Ja, want ik heb eigenlijk slecht een eigen telefoon. Maar nu heb mijn mama een nijtelefoon van mijn huis gekregen. En mijn mama had nou nog een orde in de kast lezen. En daar heb ik Lies altijd wel soms op. Dus ik wil eigenlijk zeker een telefoon. Want nieuwe telefoons zijn ook wel best, ja, nieuw.
0: Ah, dat lijkt het hier superleuk dus.
1: Ja.
0: Nou, en Lize, wat zou je toch wel graag willen?
2: Nou, dat zou ik dan nog net een telefoon. Zou ik dan nog net willen?
0: Nee, wat zou je dan willen?
2: Een keyboard.
0: Een keyboard? En waarom?
2: Nou, ik had een keyboard les gewoon in groep 4 en ik zit er nog steeds in, maar dat vond ik wel heel leuk.
0: Oh, toen kwam er iemand op squallen en die had je een keyboard les, joh.
2: Ja.
0: Wat leuk. Dus dat vist toch heel mooi.
1: Is dat Rika?
3: Wat ben je eigenlijk?
1: Maar is het nou eigenlijk juf Rika?
3: Nee.
0: Maar doe eens dus keyboard les.
1: Ja.
0: Wat leuk. Nou, waar weet. Gebeurt het nog een keer?
2: Nou, gebeurt het denk ik net nog een keer. Maar ik weet net meer hoe ze heet.
0: Oh. Maar dat vond ze het wel heel leuk.
2: Ja.
0: Ja. Nou, en samen doe haast een mooie vraag van Lize. Wat was de woon, Lize, vreetje?
1: Welke 3 dingen vind jij lekker ruiken?
2: Aardbei, bloemen,
3: parfum.
0: Aardbei, bloemen en parfum. Oh, dat ruikt wel heel lekker.
2: Mm-hmm.
0: Ja. En Sanne, wat vind je lekker roken? Welke 3 dingen?
1: Hetzelfde als Lize.
0: Hetzelfde. Dus aardbeien en bloemen en parfum.
2: Ja.
0: Nou, dat roept wel heel lekker. Ja. Nou, en dan had ik ook nog een vraag voor Jim. Weet Jim al wat Jim letter willen?
2: Ik weet het wel. Politie.
0: Ja. Waarom was de politie worden?
2: Nou, dan wist ik net zelf aanhouden.
0: Wist je net zelf aanhouden?
2: Nee, dat wil ik net.
0: Ja, dat is wel heel makkelijk, inderdaad. Dan kiest je altijd met de politiekleren aan in de auto zitten.
2: Mm-hmm.
0: Ja. En Sanne, wat was toen letter worden?
1: Ik politie.
0: Ik politie. En waarom was toen dat?
1: Dan weet ik het aanhouden.
0: Dus dan krijg je geen bekeuringen.
1: Nee.
0: Dat is heel handig. En jij hebt nog eerst de hudderieden of zo?
1: Als we bedankt zelf een politie.
0: Ja.
1: Dus.
0: En dan mij dat, hè? Als het achter je een oors zit. Ja. Stel dan maar eens een boef pakken. Dan maakt de politie heel hudderieden. Ja. Met zwaailamp, hoor.
2: Met mij is net
1: altijd.
0: Ja, dat is echt nou. Dat is wel heel stoer.

0: De tekst van deze week.
1: Jacobus 4, vers 7b. Wie de staat, de duivel. En hij zal van de weg vluchten.

0: heel lang lien. Wienen er toen al bjemmen op de aarde? Echt heel, heel, heel lang lien.
1: Nee.
0: Nee, wie er toen wel wat op de aarde?
1: Nee. En wie is als volgens mij geen aarde?
0: Weet wie helemaal niks, hè? In de Bijbel staat toen weer de aarde woest en leeg.
1: Nee.
0: Maar weet je toen wel leuk?
1: Nee.
0: En toen werd je net leuk. Nee. En is het nou nog steeds zo?
1: Nee. Nee, nou is het niet meer zo. Nou is er meer bjemmen en struikje, bloemen, huizen.
0: Ja, en binnen er ook dieren.
1: Ja.
0: Ja. En hoe kan dat? Dat die er nou wel binnen?
1: Nou, toen de aarde leeg was, toen was er niks. Maar nu is er wel wat. Dus dan... En God heeft ze nu al gemaakt.
0: Ja, dat had de Heere God al je makken. Nou, hoe vind je hem dat? Had de Heere God het mooie dingen?
1: Ja, ja.
0: Wat vind je het allermooiste dier dat de Heere God had maken?
1: Ik vind een koala.
0: Doe de koala. En Sanne, wat vindt u het allermooiste dier?
2: Een spin.
0: Een spin, die vindt u heel mooi. En die had een hele grote pootjes, hè? Ja, maar waarom vindt u de spin zo mooi?
2: Nou, die is zwart. En die spinnenwebben, ik wil wel best wel mooi.
0: Ja.
2: Dus daarom vind ik dat heel mooi.
0: Ja, dat vind ik heel knap van een spin. Het is een mooie webmaatje, hè?
2: Ja.

Loan is een koning. Dit is een hele leven koning. En de meesten van dat Loan, die houden een hele protte van hun koning. Hij is zo lief en hij past zo goed op hen. En de meesten weten het eerst wat het is om ziek te wezen. Of om loog te wezen. Of om bang te wezen. De meesten goelen ik nooit. Ze weten net eens wat het is. En dat komt door deze koning. Die past zo goed op de meesten. En de koning had ik nog een zoon. En samen passen ze op alle meesten.

0: Hoe vind je hem dit loon?
1: Leuk.
0: Waarom vind je hem dit een leuk loon?
1: Nou, gewoon omdat je heel vol op je sleer hast. En dat gewoon, het is gewoon een heel leuk loon en hast heel vol geluk.
0: Ja, want is er wel eens iemand ziek?
1: Ja, jezus. Er is wel soms wel iemand ziek.
0: In dit loon? Er is nooit iemand ziek. Ze weten net eerst wat het is. Als je dan zei van, heb je hem wel eens griep, hoor? Dan zei ze, griep, wat is dat nou? Kist dat eten? Wat is griep? Dat weten ze net.
2: Ziek.
0: Ja, ze weten net wat het is. Want het is daar net in dat loon.
1: Maar je is wel soms wel griep, maar in dat loon nooit.
0: Nee. Nee, in ons loon is dat wel, maar in dat loon net. En best is een kwande daar wel.
1: Nee. En dan zei ze wie van, hè? Dan zei ze wie, pestte je hem elke wel een keertje? En dan zei ze wie van, pestte? Wat is dat?
0: Ja, precies. Zo gaat dat dan. Ze weten net wat het is. Maar dat is bijzonder. Zou je hem wel in salon waaien willen?
1: Ik
2: Nou, ik wil op school een keer ziek geweest.
0: Ziek geweest is net leuk, hè?
1: Nou, ik wil denk ik wel daar wezen.
0: Ja, dat zou ik daar ook wel wezen willen. Dat is een goed loon. Zo'n leuk loon. Die meisjes, die ben ik heel blij al hier.
1: Ja, en nooit verdrietig.
0: Nice.
1: Maar toen zei ze misschien wel een keertje verdriet. En dan zei ze weer van, ben je hem wel een keertje verdrietig? En zei ze verdrietig, wat is dat?
0: Ja, wat is dat? Is dat iets leuks?
2: Nee.
0: Is het helemaal niet leuk?
2: Nee.
0: Is net leuk, nee. Maar gelukkig, dat had ze daar net.
2: Nee.

Maar er is nog een orenkoning. Deze koning die had geen loon. Hij is een gemeene koning. Hij is heel slecht. En eigenlijk is Rick wel jaloers. Hij zei, ik kan volle beter de koning wijzen van dat loon. Ik wil op de troon zitten. Ik wil dat loon regeren. Dat wil er. En weet je hoe de koning heet? Hij heet koning zonder land. Ja, dat is een koning zonder loon. En koning zonder land denkt, ik ga een plan. Hij gaat mij de meesten praten van het loon van de leven koning. En hij zei, hey, ze is meesken. Vind je mij geen goede koning? Ben ik net volle beter dan jem koning? Jem haat nou zo goed, maar ik zal jem ek leren wat kwee is, wat gemeen is, en wat ziek is, en wat oorlog is, en wat bang is. Dat leer ik jem alle jaar, want dat haai hem net. Jem weet net eens wat dat is. Als jem mij kiezen, als ta jem koning, dan krijg jem dat. Ik ben toch volle beter dan de koning die jem ha, die jouwt jem dat net eens. De meisken die harkje naar koning zonder loon, en ze denken, misschien is koning zonder loon wel beter dan uw eigen koning. Hij belooft dus al je naaie dingen. Dat liek het dus leuk. Dat heb je helemaal net. Litten we hem maar kiezen als uw koning. De goeie koning en zijn zoon geen verdrietig fjot. De meesken willen immers die orenkoning, die gemeene koning. En de meesken krijgen wat ze uitzocht hebben.

0: vat.
1: Koning Sonderland, die zei tegen de meisje: ik haal al je naaie dingen via je. Is dat ik zo?
2: Nee, ik denk het net.
1: Er zijn wel dingen die hun net weten, hè?
2: Ja, er want... zit misschien binnen het wel oren dingen, maar hij is net zo aardig. Dus misschien als ze net zijn, goede keuze maken.
1: Nee, dan vind je net dat je de meisje een goede keuze gaan maken.
2: Nee,
1: want wat voor dingen had koning Sonderland via hun?
2: Boosheid.
1: Ja, boosheid.
2: Verdrietig, bang. En die orenkoning had blij, vrolijkheid, blijdschap.
1: Ja, maar dan zei hij, ik ga al je naaie dingen via jem. En dat binnen die dingen, hè?
2: Ja, al die dingen wat eigenlijk net mij.
1: Die net leuk binnen.
2: Is geld worden.
1: Ja, maar weten de meesten wel dat dat net leuk is, die dingen?
2: Dat weten ze net.
1: Nee, we weten helemaal net wat het is. Gelukkig net. Maar nu willen ze dat wel graag, ha? Maar hoe kan het nou dat de meesten dan zeggen, wie willen bij ons eigen koning wij, wie beginnen nou naar koning Sonderland? Hoe vind je hem dat?
2: Net leuk.
1: Maar waarom doen ze dat dan?
2: Nou, omdat ze wel wat oren dingen willen leren, maar dan leren ze oren dingen. En dan leren ze er eigenlijk net iets van.
1: Nee. Ze dachten dat het al je leuke dingen waren. Maar binnen dat wel leuke dingen?
2: Nee.
1: Hey Sanne, is het wel leuk dat iemand bang is?
2: Nee.
1: Nee. En wat binnen nog meer voor rare dingen?
2: Verdrietheid.
1: Ja. Ja, dat hè. Dat is helemaal net leuk, hè? En die meisjes wisten helemaal net dat het wie. En hoe kiezen ze voor deze rare koning? En hoe vindt de goede koning dat?
2: Verdrietig.
1: Ja, die is verdrietig. Maar toch, je zei, ja, de meisjes die willen dat. En dan mij dat. De meisjes mij het zelf weten.

En nu is koning Sonderland de baas van het land. En hij is een koning die net leef is. Hij had een hekel aan de meisken. En daartoe krijgen de meisken een hekel aan een kwander. Er komt ruzie, er komt oorlog, er komt pine. En de meisken beginnen te stellen en soms vermijden ze zelfs in. En nu worden de meisken echt bang voor een kwander. Net in is meer goed, zelfs net in. Ja, dat kriegest als toen zijn koning kiest. En er is maar één die laakt. En dat is de gemeene koning Sonderland. Want die had nou zijn zin.

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Lize, hast er ook een veske, Mayna?
2: Ja.
1: Hoe heet die veske?
2: Wow, goed diep.
1: Nou, en waar gaat dat veske oor?
2: Nou zit er wel een stukje in van mega machtig, superkrachtig, klopt uw hart voor mij. Dat stukje zit er wel in.
1: Wauw, wat een mooi stukje is dat. Wat klinkt dat leuk.
2: Ja, dan is het nog langer.
1: Ja. En waarom vindt u dit zo'n mooi veske?
2: Nou, omdat mega machtig, superkrachtig, klopt uw hart voor mij erin zit.
1: Dat vindt u een heel mooi stukje.
2: Ja.
1: Dat is heel mooi, een hele mooie tekst. Ja, de heer zijn hart klappert voor u is. Dat is mooi. Hey, zullen wij naar die veske even luisteren in?
2: Ja.
1: En wat voor veske komt er dan al? Wie je nou jaren naar?
2: Hoe hoog, hoe diep.

0: Sanne, hast toch ik een feske mijn naam?
1: Ja.
0: Hoe heet die?
1: Afga Joy.
0: Dat ligt wel een Engels feske.
1: Ja.
0: Ik doe goed, Jet. Is dat Engels?
1: Weet ik niet.
0: Is het? I've got joy. Dat klinkt wel een beetje oors als Nederland.
1: I've got joy is een Engels liedje.
0: Wel een Engels liedje. En wist ik wel dat feske ook Jet? Nee, dat wist ik net. En waarom vindt u het een heel mooi feske?
1: Gewoon omdat ik die heel goed ken.
0: Oh, die kist toch heel goed. Die jongst toch wel heel vaak.
1: Ja.
0: Ja? Vind je dat leuk om dat te jongen?
1: Ja.
0: Kist ik een lid stukje jongen?
1: Jawel. Afga Joy.
0: Wat mooi. Dat lijkt me een heel mooi feske. Zullen we er even naar jaren? Dan geven we die feske dan jaren. En hoe heet die feske?
1: Afga Joy. The morning joy. The evening you can miss the heaven. The fire you see. So when I begin tomorrow. Afga Joy.

0: Heb je een fiets?
1: Ja.
0: En kennen je hem al goed fietsen?
1: Ja.
2: Ik over een zijwieltje.
0: Goed, knap. En maakt hij hem ook wel eens de ban op pompen, naar de fietspomp?
1: Ja.
0: Ja? En als er nog een gatje in de ban zit, wat gebeurt er dan?
1: Dan doe ik het wiel erover van de fiets. En dan doe ik het in een bak met water.
0: Oh, en dan ging je met een meidje?
1: Ja.
0: Of kun je toch wel fietsen als er een gatje in de ban zit?
2: Nee,
0: ik ken dat dan net?
2: Nee.
0: Oh.
1: Het is ook goed.
0: Nee, dan. En als dan pompst?
1: Dan keert de lucht eruit als er nog een katje in zit.
0: Dus dan helpt het pompen helemaal niks?
1: Nee, alleen als die fiets band leeg is.
0: Ja, en dan moet er geen katjes in zitten, want anders keert alle lucht er weer uit. Ja, precies, het gaat hem heel goed zijn.

0: Het is wat het goed gestemd is, wel clear voor je hoort. Maar ik vond het heel leuk dat je in het museum een hoop haar, Lize en Sanne. Hoe vond je het om mij te dwaan?
1: Leuk.
0: Vind ik leuk om nog een keer mij te dwaan?
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou super, dan ben je Orenwieke, Lize en Sanne Webby uus. En ik hoop dat je hem al hier dan wel luister je. En deze, goed gestemd Kim, op uitzending gemist nog even jaren. Dus waar u nog een keer jaren wil, dat ken gewoon. En dan zitten we iets in iedereen thuis. Tot Orenwieke.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meeden, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam een Tsjerketjeest.

Goedemorgen luisteraars, fijn dat u weer bent afgestemd op RTV NOF. Op deze zondag mag ik de uitzending beginnen met Evenals een moederhinde van Frank van Essen. Vanmorgen brengen we een kerkdienst ter gehore en deze komt vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk De Oase in Dokkum. Het betreft een herhaling van vorige week, waarbij de proponent de heer J.W. van Panhuis voorgaat. De dienst begint straks om 9:30. Presentatie en techniek van dit programma is in handen van Jack Azemier. Muziekkeuze is in handen van Lea, die u kent van het programma Klankbord. We gaan nu luisteren naar de liederen die uitgezocht zijn. En hierbij mogen we bedenken dat Gods Koninkrijk troont op de lofliederen die ter ere van hem tegenwoordig gebracht worden.

Vandaag zetten we een kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde kerk De Oase van Dokkum uit. Vanmorgen gaat broeder J.W. van Panhuis voor. En dat is een proponent. En die heeft vorige week een preek gegeven. En deze zenden we nu uit op herhaling. We schakelen nu over naar de kerkdienst.

Nogmaals, goedemorgen gemeente en ook de mensen thuis. Mijn naam is Jan-Willem van Panhuis. Ik mag u voorgaan vandaag. Ik ben student, officieel heet dat proponent. Dat betekent dat je in een fase bent van je theologiestudie, waarin je de kerken rond mag gaan om te preken. En dan kun je de kerken leren kennen en dan kunnen de kerken jou leren kennen. En dat is mooi. Dat is mooi werk. Dus ik was hier vorig jaar een keer met dankdag en nu mag ik hier weer zijn. Dat is mooi. We wensen elkaar een gezegende dienst en we gaan eerst zingen aan uw voeten, Heer. Dat is de beste plaats.

Wij belijden: onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. U vergeeft de zonden en daarom mogen wij naderen. We zingen Psalm 65, vers 1 en vers 2.

Jezus zegt: heb de Heere uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grond van alles wat er in de wet en de profeten staat. Straks lezen we uit de Galatenbrief, Galaten 2. En daar heeft Paulus het ook over dat niemand rechtvaardig is als God recht spreekt. En daarom hebben wij zijn goede geest nodig. Daar gaan we om zingen. Psalm 143, vers 1 en vers 5.

0: Zullen we de Heer bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Grote God, barmhartige Vader, op deze dag, de eerste dag van de week, komen wij bij U. Omdat U ons hier bij elkaar brengt. Omdat U hier uw gemeente hebt gesticht, gekocht met uw eigen bloed. En daarom, omdat U ons bij elkaar brengt, zijn we hier. Omdat U het bent die ons iets te zeggen hebt, ons ergens van te overtuigen hebt. En wij danken U daarvoor. Wij danken U dat U dat doet. Dat doet U niet omdat wij goede mensen zijn. We hebben dat gehoord als wij kijken in de spiegel van Uw woorden. U liefhebben boven alles. Onze naaste als onszelf. Heren, wat komen we dan tekort? Zondaren. Dat zijn we. Niet meer dan dat in onszelf. En dat zegt Uw woord. Maar dat is niet het einde. En dat is niet het enige wat we vandaag van U horen. En daarom bidden we U dat als Uw woord straks opengaat. En het gaat over het evangelie, de kern van alles, over Uw Zoon Jezus Christus. Dan bidden we U, wees hier met Uw geest. Dat bidden we met verwachting. Omdat U zelf beloofd hebt dat U in het midden van Uw gemeente zult zijn. Heere, wees bij ons. En niet alleen bij ons, ook bij de mensen thuis die meekijken, meeluisteren. Geef Uw zegen. U zit niet vast aan een gebouw of aan één plaats. Geef dat waar we ook zijn, dat we ervaren dat U er bent. En leg Uw woorden in onze harten. En open onze harten. Geef dat het niet te moeilijk is voor de kinderen, voor de jonge mensen. Geef ons een gezegende dienst. Zegen ieder die een taak heeft. Denk aan de kosters, de mensen die de techniek verzorgen. Die muziek maken. Geef mij een stem om te spreken. En laat het woorden van U zijn. En laat het zo een echte eredienst zijn. Zegen ons ook in de gaven die we afstaan. Wil U ook voorbeden doen? Wil U voorbeden doen voor broeder Gert Wiersma? Hij is gisteren opgenomen in het ziekenhuis in Leeuwarden in verband met hartklachten. U weet dat. En wij bidden U, wilt U hem nabij zijn? Ook als morgen verdere onderzoeken volgen. We bidden U voor hem, voor allen die om hem heen staan. Geef hen kracht. Geef hen zicht op U. Geef dat hij ervaart dat U ook in deze weg bij hem bent. En geef dat de klachten verholpen kunnen worden. Dat hij geholpen wordt. Dat de behandelingen gezegend worden. Wij bidden U voor het werk van Open Doors. In het bijzonder voor Centraal-Azië. Het werk wat ze daar doen. Wij bidden U voor Amiel. Wiens echte naam we niet noemen. Die door moslimleiders beschuldigd wordt. Dat hij christelijke materialen verspreidt. En de politie heeft zijn kerk doorzocht. Alle boeken in beslag genomen. Heren, wat een moeilijke situatie. Wilt U met hem zijn? Met allen om hem heen? Met heel zijn gemeente? En wilt U met al die broeders en zusters zijn die vervolgd worden? Heren, wij bidden U. Wees met een ieder die U volgt. Wees met deze wereld. En wees met ons op dit kleine plekje. Wilt U zelf met uw geest laten merken dat U ook hier bent en leeft. Hoor ons. In Jezus' naam. Amen. Ja, de kinderen mogen naar voren komen, heb ik begrepen. Doen jullie dat? Kom maar even naar voren. Maar ik moet jullie wel even hier vooraan hebben als het kan. Of, dit zijn de kinderen allemaal al. Oh, dan mag je ook daar blijven zitten. Maar dan heb ik even een vraagje aan jullie. Dan moet je wel even iets doen. Dan moet je je ogen dicht doen en beloven dat je niet gaat kijken. Ja? Ogen dicht, beloven dat je niet gaat kijken. Ja, echt hè? Niet stiekem? Ik ga even dat ding wat ik meegenomen had openmaken. En nee, ik zag er eentje kijken. Ja? Ja? Niet kijken? Oké. Okay. Dan weten de mensen wat erin zit, maar jullie niet. Oké, oké. Doe het wel. Oké, ik kom naar jullie toe. En dan ga ik even langs jullie heen lopen. Let even op mijn stem. Niet kijken, hè? Echt niet. Oké, ik heb iets in mijn hand. En zonder te kijken moeten jullie raden wat dit is. Ja? Je mag wel voelen. Dus ik hou hem even voor je. Is voor jou. Hier, dit ben jij, hè? Ja. Nee, je mag niet kijken. Oh, ja, kijk. Oh, oh. Ja, heb je het gezien? Zag je wat het was? Nee? Oké. Okay. Strek je hand maar uit. Mag je even voelen. Voel maar eens. Ja? Voel je het? Heb je een idee wat het is? Als je ze ruikt. Hier, ik kan bij je neus. Nou? Nog geen idee? Nou, jij dan. Voel eens. Ja, jij ook voelen? En jij voelen? Ja.
1: Mandarijn.
0: Ruik maar eens.
1: Sinaasappel.
0: Zou kunnen. Wil er nog iemand voelen of ruiken? Jij? Oké. Okay. Jij dan. Hier. Hou je hand maar uit. Wat is het, denk je? En als je ruikt? Kijk. Een sinaasappel. Houden jullie van sinaasappels?
1: Ja.
0: Nou, je mag je ogen open doen, hoor. En wie wil wel een lekkere sinaasappel eigenlijk? Rusje, houdt van sinaasappels? Wil jij hem hebben? Jij wil hem hebben. En jij had al geroken, dan mag jij hem hebben. Hier. Heb jij een lekkere sinaasappel, jongen? Maak hem maar open. Wat?
1: Aardappel.
0: Is het een aardappel? Oh, wacht eens even. Ah. Had jij zin in een sinaasappel of zit er een aardappel? Hou ik niet van aardappels. Mag je ook opeten, hoor. Ja, oké. Okay. Hey, maar nu, ik heb je wat heb ik? Ik heb jou eigenlijk bedrogen, hè? Ik heb je voor de gek gehouden. Mag dat?
1: Ja.
0: Nee, hè? Ja, dat mag. Jij moet zo meteen goed opletten als de juf uitlegt. Ik heb jou bedrogen met een goed doel, want ik wilde wat uitleggen. Mag het dan wel?
1: Nee.
0: Mag je wel uitleggen als je een goed doel hebt? Nee, zeg jij. Dus je mag eigenlijk nooit bedriegen?
1: Nee.
0: Ah. Weet je waarom ik dit voorbeeldje had? Omdat ik hoorde dat jullie bij de kinderkerk gaan jullie het hebben over Jacob en Esau en over Jacob die zijn vader bedriegt. Ja. En dan gaat het er denk ik ook wel om. Mag je nou iemand bedriegen, ook als het voor iets goeds is? Dus je moet zomaar heel goed opletten bij de kinderkerk. Ja, nu heb jij geen sinaasappel, hè? Iemand de aardappel nog hebben? Jij? Oké, okay, ik krijg geen aardappel. Erik deden dan, hè? Hoe heet jij trouwens?
2: Jelte.
0: Jelte? Jelte. Nou, Jelte. Jildert. Nou, kom eens. Ik heb al aan jou gedacht en ik heb ook nog een echte. Alsjeblieft. En voordat jullie naar de kinderkerk gaan, gaan we zingen, hè? Ik weet nog niet wat we gaan zingen, dus we zien het wel.

openen het woord van God in de brief van Paulus aan de gemeenten van Galatië, Galaten 2, vers 15 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we opwekking 575, Alleen Jezus. Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit de andere volken, weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard zouden worden door het geloof in Hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. Uit ons streven om door geloof in Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat ook wij zelf zondaars zijn. Betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar als ik weer aanneem wat ik had verworpen, laat ik zien dat ik een overtreder ben. Want de wet werd mijn dood. Maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Dit is het woord van God.

nogmaals met u het 20e vers van Galaten 2 en dan ook de laatste paar regels van het 19e vers. Daar staat: met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft prijsgegeven. En na de verkondiging zingen we Amazing Grace. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, wie ben je? Ja, wat antwoord je eigenlijk als je die vraag krijgt, hè? Wie ben je? Wat staat er in je bio? Ik ben... Dan je naam. Ik ben... Dan je beroep. Leraar, chauffeur. Ik ben christen. Maar als je christen bent, hè? Wat bepaalt dan eigenlijk je leven? Of eigenlijk... Door wie wordt je leven bepaald? En hoe? Het thema van de preek is Christus en ik. Twee dingen. Met hem gestorven, leven uit zijn liefde. Dus Christus en ik, met hem gestorven. Ja, wat is er aan de hand eigenlijk bij die Galaten? In geen enkele brief is Paulus zo fel als in deze. Ja, hij kende ze wel. Hij had het evangelie daar verkondigd. In de steden van Galatië. En mensen waren tot geloof gekomen. Er waren gemeenten ontstaan. Vooral van niet-Joden, heidenen. En nu? Nou, Paulus heeft gehoord hoe het met de gemeenten gaat. En dat is niet best. Er zijn daar mensen gekomen die de boel in verwarring brengen. Ze zeggen, jullie geloven in Jezus, hè? Ja, dat is mooi. Maar om echt bij het volk van God te horen, ja, dan moet er nog wel wat meer gebeuren. Dan moet je je ook aan de wet houden. Dan moet je je laten besnijden. Dan moet je de Joodse feesten houden en zo. Nou, voor Paulus is dat een klap in het gezicht. He, als Jezus alleen niet genoeg is, als dan nog wat bij moet, ja, dan valt de hele zaak in duigen. Want wat is het evangelie eigenlijk, in de kern? Als iemand dat vraagt, hè, moet je over nadenken, hoe zou je dat uitleggen? Dat is toch dat Jezus Christus alles gedaan heeft voor ons zondige mensen, zodat God ons rechtvaardig verklaart. Dat is best moeilijk om dat uit te leggen. Rechtvaardig verklaart. Dat betekent dat het wat God betreft recht is, goed is tussen hem en mij. Je kunt hem als het ware recht in de ogen kijken. Daar zit niks meer tussen. Dat is genade. En niets van ons telt mee. Alleen Jezus. En daarom kan de wet niet bepalen of je werkelijk bij het volk van God hoort. Alleen wat Jezus heeft gedaan. En dan gaat Paulus nog dieper. Kijk, wij kunnen dat mooi zeggen. En dat is waar. Ik ben zondaar. Jezus is voor mij gestorven. Door het geloof is het weer goed. Ik

Ik ben met Christus gekruisigd, gestorven en ik leef niet meer. Heb je dat wel eens? Dat je er wel bij had willen zijn toen Jezus op aarde was? Had je het kunnen aanzien? Als je hem zag hangen, al dat bloed, al die pijn, als je hem zag sterven. Maar wacht even, als je nog eens goed kijkt, wie hangt daar eigenlijk? Dat is wat Paulus zegt, hè? Met Christus gekruisigd, gestorven. Dat is wel een aparte manier van zeggen, vindt u niet? En dat gaat niet alleen om Paulus. Of tenminste, het is niet dat Paulus het alleen over zichzelf heeft. Hier wel. Maar in Romeinen 6 zegt hij. Of weet u niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dat gaat ook over ons. Gekruisigd met hem. Waarom zegt hij dat zo? Zo radicaal. De zonde? Nou ja, we zijn niet helemaal oké. We laten wel eens wat steekjes vallen. Is dat het? Dat het probleem verholpen kan worden met een reparatie of zo? Weet u, wat ik doe of wat ik niet doe, alles wat ik verknal, dat is niet de oorzaak van het probleem. He, dat zijn de symptomen. Je kunt, als je kiespijn hebt, kun je paracetamol nemen. Maar als er een ontsteking zit, ja, dan moet er meer gebeuren. Hè. Misschien moet die hele kiest er wel uit. De gedachte, hè, dat er nog wel iets te beginnen valt met ons. Dat als we de juiste dingen doen en de verkeerde dingen niet doen, dat het dan goed is, dat we er dan bij horen. Dat, die gedachte, dat is nou echt zonde. Dat we de diepte van onze verlorenheid niet zien. En dus ook niet de diepte van het kruis van Jezus. Dus het radicale van het kruis heeft te maken met het radicale van de zonde. Of je Jood bent of heiden, of je in de kerk zit, of dat je niks met het geloof hebt. We staan allemaal met lege handen voor God. En daarom geen reparatie, maar sterven, zegt Paulus, sterven met Christus. Kijk, het geloof is de verbinding tussen hem, Jezus en mij. En als je hem vertrouwt, dan zit je aan hem vast. Net als een huwelijk, een echtpaar, je bent getrouwd, je hoort bij elkaar. Nou, door die verbinding kan Paulus zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. En zo kan hij ook in het vorige vers zeggen dat hij dood is voor de wet. Die ik die bepaald wordt door de wet. Die ik die zichzelf moet bewijzen. Die ik die erbij hoort door de regels te volgen. Die ik, die bestaat niet meer. Die is gekruisigd, gestorven, begraven met Christus. En nu, niet meer ik leef, Christus leeft in mij, zegt hij. Voelt u hoe bevrijdend dat is? Als ik mezelf niet meer hoef te verantwoorden voor God, omdat hij me heeft rechtgezet, dan hoef ik mezelf dus ook niet meer te maken tot iemand die ik voor God zou moeten zijn. Herken je dit? Of hoe klinkt dit eigenlijk nu vandaag voor jou? Herken je dat die leegte in jezelf? Wie ben ik? Wie moet ik zijn? Dat is op zich niet gek, hè? Sinds we God aan de kant

hand hebben gezet, moeten we onszelf uitvinden. Iets van ons leven maken. Helemaal zelf. Iemand zijn. He, je moet iemand zijn. Om ergens bij te horen, dan moet je wat voor doen. Hè? Maar het is nooit goed genoeg. He, als het goed gaat, dan kun je een positief verhaal posten. Maar als je thuis zit met een burn-out, of als je faalt, het lukt niet met je studie, je ideale uiterlijk, je doet er je best voor als je al in de buurt komt, en is het dan goed genoeg? Is de leegte dan gevuld? En we voelen ons alleen. Alleen omdat we God kwijt zijn geraakt. En daarmee zijn we ook onszelf kwijtgeraakt. En ook de diepste verbinding met elkaar, die zijn we kwijt. En dan blijft alleen nog maar over ik. Ik. Ik. Dat is de wereld. Maar als het in de kerk nou ook zo is. En je kunt je ook proberen tegenover God te bewijzen. Oh, je wilt misschien belijdenis doen, maar je denkt, ja, maar dan moet ik eerst. En je kijkt naar de mensen die netjes leven, die zich aan alle regeltjes houden. En je denkt, ja, daar hoor ik niet bij. Eerst moet ik iemand zijn voor God. Eerst moet ik een godsdienstig. Eerst moet ik een vroom mens zijn. Ik moet. Ik. Ik. Maar luister. Ik. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Dat is de waarheid van het geloof. Je bent nog steeds jij. Maar je bestaan is anders. Je krijgt een andere kijk op je leven. Op jezelf. Je hoeft jezelf niet meer uit te vinden. Je hoeft niet meer iemand te zijn. Je identiteit, hè? Wie je bent, het is je gegeven. En het heeft een gezicht, een naam. Jezus Christus. Niet die ik is bepalend. Die zijn best wil doen. Of die denkt, dat red ik nooit. Zo leven voor God. Die ik, die is dood. Gekruisigd. Weet je, dan ben je eigenlijk pas echt jezelf. Pas in de verbinding met Christus, hè, word je de mens zoals God die bedoeld heeft. Ik hoef mijn leven niet meer om mijzelf heen te bouwen. Nee, Christus, hij is het middelpunt. En daarmee kom je ook van je eiland af. Je bent deel van zijn familie. Daar hoef je ook echt niets voor te doen. Of iemand voor te zijn. De doop. De doop die gebeurt aan je. God die jou erbij rekent. Aan tafel. Christus. En wij. Ben je dan helemaal van dat oude af? Was het maar waar, hè? En misschien herken je het wel. Die oude manier van denken die steeds weer levend wil worden. En... maar dat gaat toch zomaar niet? Ik moet toch ook wat doen? Of ik moet juist wat laten? Iemand zijn? En als je faalt, zomaar twijfel je weer, hè? Zomaar laat je je weer gevangen nemen door je dikke ik. En de duivel die stookt het vuurtje ook maar wat graag op. Jij? Goed genoeg? Doe eerst maar. Maar de Heer Jezus treft je hier aan, hè? Midden in je leven. In alles wat jij van jezelf probeert te maken. Of wat je van je leven maakt. En hij wijst je op wat hij heeft gedaan. Dat is nou wat je noemt genade. Kijk, dat kruisen, dat heeft alles met jou te maken. En hij zet er een streep onder. Op je voorhoofd. Daar zette hij het. Niet... doe nog wat meer je best. Of loop een stapje harder. Nee. Met Christus gekruisigd. Dat is wat God zegt. En daar mag je uit leven. Dat is het tweede. Leven uit zijn
liefde. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, mooi allemaal, maar geldt dat nou zomaar voor iedereen? Paulus spreekt in de ik-vorm. Kan ik dat allemaal zomaar nazeggen? Nou, Paulus schrijft aan die Galaten, die met hun oude ik weer aan het rommelen zijn. En wat wil hij daar nu eigenlijk mee bereiken, denk je? Wat wil de Heilige Geest daar mee bereiken? Wat denkt u? Dat je het na zegt. Dat je het mee zegt. Niet meer ik leef, Christus leeft in mij. Maar hoe komt Paulus hier eigenlijk bij, hè? Door diep na te denken? Door hard te studeren? Door een bijzonder gevoel of zo? En dat je dan tot geloof komt en dat je gaat leven als gelovige. En dat je dan in de spiegel kijkt en dat je zegt, ja, nu zie ik het. Nu voel ik het. Christus leeft in mij. Nee. De Heer Jezus heeft Paulus opgezocht. Zoals hij ons nu opzoekt, hè? Het begint niet bij Paulus. Het begint bij hem. Daarom leeft Paulus uit wat Jezus heeft gedaan. Dat is geloven, hè? Je vasthouden aan wat God zegt. Niet iemand zijn of iemand worden. Nee, leven uit Christus. Weet u, een dominee van vroeger, sommigen kennen zijn naam misschien, Herman Kolbrugge heette hij. Hij kreeg een keer de vraag, Herman, wanneer ben jij bekeerd? Weet je wat hij zei? Hij zei, op Golgotha, daar ben ik bekeerd. En wat toen gebeurd is, dat bepaalt mijn leven vandaag. Gemeente, weet u wat de Heilige Geest aan het doen is? Hij is bezig om u, om jou, misschien voor het eerst ervan te overtuigen dat je leven bepaald is op Golgotha. Je leeft nog hier. Sommige vertalingen zeggen in het vlees, maar het gaat om het gewone leven. Zo noemt Paulus dat, met al zijn mooie en moeilijke dingen. En dat kan best moeilijk zijn, hè? Geloven, zei ik al, is je vasthouden aan wat God zegt. Maar het kan best botsen met wat je ziet, met wat je voelt bij jezelf, bij anderen, in de kerk misschien ook. En dan die oude ik die maar aan je blijft trekken. En toch, hè? En u weet toch, alle dingen glippen je uit de handen, vroeg of laat. Je gezondheid, je idealen, de mensen om je heen. En toch, daar middenin, Christus is uw leven. Het nieuwe leven, waar je misschien maar weinig van merkt nu. Het is er, in hem. Hij houdt je daaraan vast. Dat is leven door het geloof in de Zoon van God. Dat is bepalend voor wie je bent, voor hoe je leeft en voor je toekomst. Want wat denk je? Als je verbonden bent aan Jezus, met Jezus gekruisigd, vast verbonden aan hem, wat zou dat betekenen voor de toekomst, voor zijn toekomst? Christus en ik. Nou, gemeente, dat is het. Midden in je leven wordt het kruis van Jezus Christus neergezet. Met als doel dat je daar jezelf ziet. Met Jezus. En dat je via het kruis weer naar jezelf kijkt. Naar je leven. En dat je Jezus ziet. Recht voor God. Bevrijd. Bevrijd van de drang om jezelf te bewijzen. Om iemand te moeten zijn. Dat is toch echte vrijheid. Ga je het Paulus nazeggen? Ga je je doop serieus nemen? Zul je God vertrouwen op zijn woord?
Ja, en nu? Nu zouden we eigenlijk moeten zingen. Of stil moeten worden. Paulus zegt, ik leef door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft prijsgegeven. Dat zijn woorden die je eigenlijk eerst moet proeven. Mij lief gehad. Nee, geen zweverig gevoel of zo. Ik voel dat ik van je hou. Zichtbare liefde. Liefde die zich bewezen heeft. Liefde die haar binnenkant heeft laten zien. Je hebt al heel veel liedjes over liefde en zo. Is prima, maar deze liefde ziet eruit als een man bloedend aan het kruis. Het is het hart van God zelf die het liefste wat hij had gegeven heeft. Het is het hart van de Zoon van God die zichzelf gegeven heeft. Lief gehad. Wie? Durf je te zeggen? Mij. Mij lief gehad. Voor mij overgegeven. Die het zo goed met zichzelf getroffen heeft. Die egoïstische dikke ik. Die steeds weer probeert iets van zichzelf te maken. Die ik die het liefste God uit zijn leven wegduwt. Of anders, die ik die met de eigen vrome daden nog probeert iets voor God te betekenen. Mij. Gemeente, wie is toch deze God, hè? Die mij lief heeft. Als je van elkaar houdt, dan zie je veel moois in de ander, hè? Als je de ander in de ogen kijkt. En in de ogen van de ander zie je weer mooie dingen van jezelf. Maar God, wat ziet hij als hij naar ons kijkt? En toch, mij lief gehad. Tot aan het kruis. Tot in de dood. En die liefde komt dus niet uit iets dat God bij ons ziet, hè? Hij heeft het in zichzelf. En daarom hoef je nooit te denken dat je dit niet na zou mogen zeggen. Het kruis stond er al. Voordat Paulus Jezus kende. Lang voordat u en ik geboren werden. Het stond er al. En dacht je dat de Heer niet wist wat wij van ons leven zouden maken? Als je naar jezelf kijkt, hè. Ook naar hoe weinig geloof je hebt. Hoeveel er in je leven niet oké is. Denk je dat het een verrassing voor hem is? Zijn liefde is altijd eerder. Dat moet je meenemen. Zijn liefde is altijd eerder. En denk ook aan je doop, hè. Als je gedoopt bent, voor je het kon begrijpen, zei hij het al tegen je. Nee, hij zei niet, nu moet je eerst. Nee. En iedere keer herinnert hij zich, herinnert hij jou, u er weer aan. Gekruisigd, lief gehad. Ja, is dat alles? Ik bedoel, het is mooi, prachtig. Maar krijgt dat geen handen of voeten in mijn leven? Kun je dat niet zien dan? Dat iemand een nieuw leven heeft? Ja, daar gaat Paulus het ook nog wel over hebben. Als je die Galatenbrief verder leest, denk aan Galaten 5, de vruchten van de geest. De Heilige Geest gaat dat nieuwe leven hoe langer hoe meer werkelijkheid maken in mijn leven. Maar dat is niet de grond, hè. En trouwens, ook wat uit het nieuwe leven voortkomt, is uit Christus. Het is echt, gemeente, Jezus voor en Jezus na. Christus, die mij heeft lief gehad, dat is de grond, dat is de bron van alles.
Als je het hele evangelie in één zin moet zeggen. Iemand vraagt aan je, wat is dat eigenlijk, dat geloof van jou? Wat geloof je eigenlijk? Jezus Christus heeft mij lief gehad en zichzelf voor mij prijsgegeven. Leer het uit je hoofd. Schrijf het op. Maak er een poster van. Of op je telefoon. Zet het er op een of andere manier op. Dat als je 's morgens wakker wordt, dat dat het eerste is wat je ziet. En als je naar bed gaat, dat dat het laatste is. Want daarin, in zijn liefde, in zijn kruis, in hem, ligt je leven. En dat betekent tegelijk nog wat. Dat is de andere kant van het evangelie. Buiten Jezus ligt het leven dus niet. En wat moet je daar nu over zeggen? Als je dit nu hoort, hè, en je gaat terug naar dat oude leven, van jezelf bewijzen, iemand moeten zijn, dat kruis, Jezus, wat moet ik ermee? Of dat kruis, dat alleen, dat is niet genoeg, er moet nog wat bij. Maar weet u, niet leven uit Christus, niet leven uit de liefde, ja, kun je dat wel leven noemen? Je denkt misschien dat je vrij bent, maar je bent gevangen in jezelf, wanhopig, bezig om wat van jezelf te maken. Voor God, voor de mensen. Maar dat is nooit genoeg. En je raakt alles kwijt. In zijn boek De Grote Scheiding van C.S. Lewis heeft hij het over mensen in de hel. En die tekent hij, mensen die in een soort stad wonen, die tekent hij als dikke ikken die steeds meer verpieteren in hun eigen ego en wrok en isolement. En blijft van hun menselijkheid steeds minder over. Eigenlijk precies tegengesteld aan wat Paulus zegt, hè. Wil je echt leven? Nou, Jezus roept je nooit terug naar jezelf, maar altijd naar hem. Naar het leven. En dat leven, dat is niet ik. Christus leeft in mij. En dit leven, hè, hier en nu, in mijn worsteling tegen mezelf, tegen die oude ik, zie ik het kruis. Zie ik de liefde van hem, Jezus Christus. En zeg het na. En houd je eraan vast. En zing ervan, iedere dag. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft prijsgegeven. Amen.

Zullen we de Heere danken en bidden. Wij prijzen u, Heere. Wij loven en prijzen u. Om wie u bent. Om wat u gedaan hebt. Om uw liefde. Wat is uw liefde oneindig groot. Wat bent u oneindig goed. U gaf alles. Heere, u wist al lang wat wij van onze levens zouden maken. U wist al lang wie we waren. U kende ons ik. En toch kwam u. Wat een genade. Heere, wij kunnen er enkel u om prijzen en van zingen. En help ons om ons aan deze woorden vast te houden. Of we nou jong zijn of oud. Of we dat nou voor het eerst doen of opnieuw. Help ons om iedere dag ons dat te herinneren. Dat u ons hebt lief gehad. En u zichzelf voor ons hebt prijsgegeven. Heer, wij danken u. Wij bidden u voor allen die het juist hier moeilijk mee hebben. Die zo te strijden hebben met zichzelf. Altijd weer die oude ik die er zelf wat van wil maken. Jezus, u alleen bent ons leven. Heere, wij bidden u. Ga met ons mee hier vandaan. Breng ons veilig thuis. Of als er straks nog hier een ontmoeting is, geef dan een fijne ontmoeting. Wij bidden u, breng ons vanmiddag ook weer hier. Want ook dan wilt u ons ervan overtuigen wie u bent en wat dat betekent voor ons leven. Geef dan dat we er zin in hebben om er weer te zijn. Zegen ons. Heere, opnieuw, wij loven en prijzen u. Wat bent u een heerlijke God. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collectes zijn nu, heb ik begrepen, van harte bij u aanbevolen. Kerk en Albanië, belangrijk. En daarna loven we God met Psalm 68, vers 10.

0: Gemeente, ga heen in vrede en neem deze woorden mee. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.
1: De kerkdienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk De Oase te Dokkum is nu afgelopen. Broeder J.W. Panhuis ging hierin voor. We gaan nu verder met mooie liederen die we tegen horen brengen. U bent welkom in dit huis.

Dit was het lied Stil maar mijn ziel. Ik had aangegeven dat het U bent welkom in het huis zou zijn, maar het was toch Stil maar mijn ziel. Het was van de band Lef.

Beste mensen, het was een eer om dit programma weer te mogen presenteren. En we hebben een fijne kerkdienst uit kunnen zenden vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Oase in Dokkum. En broeder J.W. van Panhuis ging daarin voor. De mooie muziek die u hebt kunnen beluisteren voor en na de kerkdienst is uitgezocht door Lea, die u ook kent van het programma Klankbord. Mocht u enthousiast geworden zijn voor deze kerkdienst of voor een kerkdienst, dan kunt u zondag wederom luisteren naar een uitzending. Maar u kunt natuurlijk ook zelf een kerkdienst bezoeken in uw eigen omgeving. Daarvoor gaan we ook naar de kerk. Samenkomen in zijn huis. Lofliederen zingen voor God en samen bidden, waarmee we een krachtige lofzang en gebed kunnen produceren. Zo kunt u daar bemoedigd worden, ook door gesprekken met andere kerkgangers en misschien ook een gezellig kopje koffie drinken. Mocht u dit programma nog eens een keer willen beluisteren, dan kan het via de website van RTV NMF. Ga naar kerkdienstgemist.nl, waar u de preek zelf kunt terugvinden. Echter, in dit geval van de Oase, is deze kerkdienst terug te vinden op YouTube. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit programma, stuur dan een mail naar jack.kazimier@rtvnof.nl. Bedankt voor het luisteren en ik wens u verder een fijne en gezegende zondag. We gaan eruit met het lied Psalm 139, Heer u de grond en kent mij.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer opengegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder om getuigen op zich te melden. Bij een reef in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en 1 ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma doneren en er is nog 1 vrouw nog zwanger. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Ah, goeie. Rijtje hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een stoo, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van het gas.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
3: En van speelgoed tot feestartikelen.
2: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
3: Max Voordeel, in Den Bosch.
4: Mij Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Alles voor in en bij het zwembad.
3: Max Voordeel, in Den Bosch.
5: De pannenkoektrein.
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? De pannenkoektrein.

0: cellulite. Al haar strietegier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Tromeesje mij in beheining.
2: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Daar gaan we Minko.
6: Helft ook, hè? Die bouwmaterialen. Ik al wij.
7: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
8: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
10: Ik vind het zo spannend.
11: Hij is Turbo N.
10: Het is toch Turbo N, net?
9: Nou, even serieus. Alle je

0: is RTV NOF.
1: Mijn No Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

vrolijke begin vandaag komt op naam van de Franse barokcomponist Jean-Joseph Mouret. Het is een fanfare voor vier trompetten, trommels en een orgel.

Het aardige van het maken van een muziekprogramma is dat je steeds op zoek gaat naar nieuw en onbekend materiaal. En in die speurtocht stuit ik op de naam van Gertrude van den Berg. Zij was een pianiste en componiste die leefde in het eerste deel van de 19e eeuw. En ze was Duitse van geboorte, maar kwam al op jonge leeftijd naar Den Haag, waar zij samen met haar zus Sophie ook vaak optrad. In haar latere leven ging zij meer als zangpedagoge, componiste en pianiste door het leven. En ze was bescheiden en heeft haar composities eigenlijk nooit bij een uitgever ondergebracht. Vandaar dat er vrij weinig van haar overgeleverd is. Het stuk dat ik laat horen is een rondo voor de pianoforte. Hier uitgevoerd door Frans van Rut. Aandacht voor Gertrude van den Berg.

Na deze muziek van Gertrude van den Berg, aandacht voor een andere vrouwelijke componiste, namelijk de Française Lili Boulanger. Zij leefde in de eerste helft van de vorige eeuw en overleed in 1918 al op 24-jarige leeftijd, geveld door een auto-immuunziekte. In haar korte leven gold zij als zeer talentvol en een grote belofte voor de toekomst, maar helaas heeft zij dat dus niet waar kunnen maken. In 1913 schreef zij een compositie Pour les funérailles d'un soldat, oftewel voor de begrafenis van een soldaat. De Eerste Wereldoorlog moest nog komen, maar kennelijk vermoedde zij dat er een ramp stond te gebeuren. Het is een compositie voor piano, koor en een solo mannenstem. En het ritme van de treurmars is door het hele stuk duidelijk te horen.

Terwijl hij een drukke baan had als dirigent van het Gewandhausorkest in Leipzig, werd Felix Mendelssohn benaderd door koning Friedrich Wilhelm IV van Pruisen om muziek te schrijven bij het toneelstuk Midsummer's Night's Dream van Shakespeare. De koning wilde dit namelijk laten uitvoeren in zijn Neues Palais in Potsdam. Een opdracht van een koning weiger je natuurlijk niet zo gemakkelijk. En daarom heeft Mendelssohn zich gezet tot het componeren van diverse stukken bij scènes uit dit toneelstuk. Hoewel hij op 17-jarige leeftijd al een ouverture had geschreven, maar nooit van plan was geweest om daar verder aandacht aan te besteden. Uit deze toneelmuziek heb ik twee stukken uitgekozen, namelijk een intermezzo en het bekendere Nocturne.

Ook vandaag aandacht voor het overlijden van Brian Wilson, het muzikale brein achter de West Coast band The Beach Boys. Van het album Sunflower is hier Tears in the Morning.

Bij het horen van de naam Bolero denk je in de klassieke muziek automatisch aan de compositie van Maurice Ravel. Maar er zijn meer componisten die zich daarmee hebben beziggehouden. Onder andere de Spanjaard Enrique Granados, die het als onderdeel uitbracht van een van zijn 12 Spaanse dansen. Op de piano de Bolero van Granados.

U heeft geluisterd naar Capriccio, een reis door de schatten van de muziek. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velde.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevroor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer opengegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder om het getuige op zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
17: Rijs hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
18: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
6: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
19: Wij onderhouden
20: en verkopen
19: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
21: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
22: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
21: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford
19: en Opel.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
1: Ja, echt maatwerk!
23: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
24: SGmaatwerk.nl.
25: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
26: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
25: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
23: Keukens en kasten op maat.
27: Pakken. Zullen we even op een stoel?
28: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
27: Baasmazitcomfort.nl.
29: Hey, daar gaan we Minko.
30: Helaas toe de, die bouwmaterialen. Enkel wij.
31: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
32: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
33: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
34: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
35: Ik vind het zo spannend.
36: En ga je turbo hebben?
35: Ik kies toch turbo hebben, net?
34: Nou, even serieus. Alle jullie

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. Het is nog augustus en de thermometers gaven al een paar weken hoge temperaturen aan. Het wordt ieder jaar warmer en het ene na het andere hitterecord wordt gebroken. Ja, momenteel is het een beetje koeler, maar het is onmiskenbaar zomer. En dat is ook de titel van de polka die we zojuist hebben beluisterd van Blaaskapel Dolanka uit Moravië met de titel Letni. Nou, en dat betekent dus zomer. Ernst Mors componeerde sommige werken onder het pseudoniem Wenzel Zittner en de volgende wals hoort daar ook bij, getiteld Heimatliebe.

En dan vervolgen we met zonnige klanken van blaaskapel Shohaika uit Moravië. In het begin van het lied beleven we als het ware hoe de zon opkomt boven de lieflijk glooiende landstreek Moravië dus. Hè. En aan het eind van het lied verdwijnt de zon achter de bergen en is er weer een mooie dag voorbij. Zo klinkt het in de wals Zon over Moravië, Slonko nad Moravou.

Die Ekelenderrebellen vertolken de Beumense stijl echt vanuit hun hart. Je kunt horen dat zij de vertrouwde melodieën met veel gevoel ten gehore brengen. Spelen met passie, dat is onze missie, zo zeggen ze zelf. En daarbij richten zij zich op het verdiepen van de populariteit van hun blaasmuziek uit de bohemen en het unieke van de onvergetelijke Ekelenderklank. Nu de scholen langzaamaan overal in Nederland weer gaan beginnen, gaan de senioren op vakantie. En dat doen ze op de klanken van die Ekelenderrebellen van de polka Urlaub im Böhmerwald. MUZIEK.

Nou, stel dat we op vakantie gaan naar Praag. Dat is natuurlijk de prachtige hoofdstad van Tsjechië. En het is eigenlijk een zwoele zomernacht. En dan gaan we natuurlijk niet slapen. Nee, we gaan een prachtig mooie wandeling maken langs de pleinen in Praag. En de pleinen die hebben van die monumentale panden die dan weer heel mooi zijn uitgelicht. En waar het ook mooi is natuurlijk om overheen te wandelen, hand in hand. Dat is natuurlijk over de Karlsbrücke. En dan die lantaarns die daar dan schijnen. En dat is zo idyllisch. Ja, dat kan je niet over de radio laten voelen. Dat moet je meemaken. Maar een beetje van die sfeer, dat vinden we terug in de volgende wals. Sommernacht in Praag.

Maar wat hebben we het warm gehad, hè? Als je ook in de zomer 's nachts lekker kan slapen, dan kom je de warme dagen ook best wel goed door. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er ook mensen zijn die last hebben van een zomerdip. Het zal wel te maken hebben met de hoge temperaturen en de toename van licht. In heel vochtige landen zorgt de hitte nog vaker voor slapeloze nachten, waardoor je je overdag nog lustelozer voelt. Om deze mensen wat op te vrolijken, heeft Dirk een fleurige polka van Blaaskapel Gloria uitgezocht met de titel Sommerpolka.

Nou, de jongens in Slovenië, de muzikanten, die wilden natuurlijk ook wel eens even uit. En dat doen ze met de volgende titel: Wir segeln über die Alpen.

Zonneschijn, bonte kleuren en vrolijkheid gaan hand in hand. Zo vertolken de muzikanten van Blaaskapel Mabloosen in de wals Sonne scheint.

Ook de muzikanten van de bekende Moravische Blaaskapel Mistrinjanka houden van zonneschijn. Toen we een paar jaar geleden bij hun optredens in Tsjechië waren, was het ook heel warm, weet ik nog. En op het podium, hè, dan is het meestal nog warmer. En daarbij komt ook nog eens de warmte van hun klederdracht. Want ja, zowel de mannen als de dames dragen hoge laarzen, ook op podium. En ze zullen het net als wij wel warm gehad hebben, maar dat lieten ze niet merken. Van Blaaskapel Mistrinjanka gaan we luisteren naar hun vertolking van de wals. Geniet van de zon. Zagaza Slunetsko.

Ja, en na een wals dan komt er een polka. En dan is er wel eens iemand die zegt, aha, een polka. En zo is de titel ook, hè, van de volgende polka van Ernst Hoeter. En dat is een verzoekje van Corné. Nou, we gaan genieten van de aha-polka. MUZIEK.

Blijf bij me, schat. Nou, zult u zeggen, wat zegt ze nou weer? Ja, het is de titel, hè? De vertaling trouwens van de titel van de volgende wals van Blaaskapel Finocchianka. Sustan se mnola.

Hoe mooi het overdag ook is als de zon schijnt, in de romantische zin is het vaak nog mooier als de zon ondergaat. Ja, waarom, hè? Ja, daar heeft Blaaskapel Johaika een vrolijke, nou zeg maar gerust ondeugende polka over opgenomen. De titel is Wanneer de zon ondergaat, Krislunetsko Zapada. En op deze klanken maken we ook eventjes strakjes plaats voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk graag weer bij je terug met nog een fijn uur blaasmuziek in Metzen. Dus ik zou zeggen, genieten van Krislunetsko Zapada en wat er nog meer gaat komen het uur daarna.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus, time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets.
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op in je oren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 een aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevroor die in 2013 na de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
15: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
19: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
18: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
16: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
20: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
20: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
20: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
24: Zo, dat ziet er gaaf uit.
23: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
25: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
23: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
26: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Dromeester mij in beëining.
29: Maar gewoon CA Plus, een certificering. Hè?
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
31: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
30: baarsmazitcomfort.nl

Dag luisteraars, welkom terug bij nog een gezellig uur blaasmuziek in Herzen, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. We zijn begonnen met enigszins swingende polka, herkenbaar in het repertoire van de Duitse muzikanten van die nieuwe Böhmische blaasmuziek met de titel An der Modau. En we vervolgen met een polka van blaaskapel Anton Kelle und seine Scherzachtale blaasmuziek. U weet wel, want een van hun bekendste melodieën is natuurlijk de Böhmische Traum, die we hier nu eventjes niet gaan beluisteren, want we gaan naar Matthias Kronert. Hij verzorgt de techniek bij deze kapel, maar hij is ook arrangeur en hij componeerde de polka waar we nu dus naar gaan luisteren met de titel Böhmische Momente.

polka Caroline wordt door Ernst Morsund zijn originaal Eeklender Muzikanten met veel gevoel vertolkt. Ja, dat is geen wonder natuurlijk, want het is een liefdeslied. En de tekst die is geschreven door Helga Reichel. En zij was vanaf 1986 tot en met het afscheidstournee, in 1998 was dat, de zangeres bij het orkest van Ernst Mosch. Nou, we gaan luisteren naar hun stemmen. Die passen trouwens erg mooi bij elkaar. Dat horen we in de polka Caroline.

Adam Hudec, dat is een Slovaakse componist. En in het repertoire van de Tsjechtsachtale blaasmuziek staat ook een polka van deze Slovaakse componist. En dat is een hele goede keuze. Het is een tenor solo voor tenorhorn. En de titel, het gaat eigenlijk over de jongens uit het Slovaakse dorp Dria Toma. En de titel is Dria Tomsky Shuhai.

toch een verrassend slot. Papadabam. Ja, mooi. We kennen trouwens allemaal het lied wel, hè, van Edelweiss uit de musical Sound of Music. Nou, wij hebben ook een mars met die titel. Het is de Edelweiss Mars.

Nou heeft Dirk een mooi wals op het programma gestaan. Dat is de Fasjingswalser. Ik kan er ook niets aan doen hoor, maar dat betekent carnaval. En dan komen de melodieën boven. En dat zal een beetje ouderwets zijn, maar er staat een paard in de gang. Ja, of nog erger, Mien, waar is mijn feestneus? En bij ons staat op de keukendeur. Nou, dat is wel heel ouderwets natuurlijk. Maar vooruit, het is niet altijd roze geur, hè? U begrijpt wel welke genre feestmuziek ik bedoel. En daar is natuurlijk niets mis mee. Dus als ik zie dat Dirk de Fasjingswalser als titel op het programma heeft gezet, dan verwacht ik zoiets, hè? Brabantse nachten zijn lang of zoiets. Maar Miloslav Prochazka bedoelde waarschijnlijk iets anders toen hij de noten aan het papier toevertrouwde. Vlade Koempan die gaat deze Sozetska vertolken, de Fasjingswalser.

Ja, en bij de Oberkleiner muzikanten, daar gaat natuurlijk ook wel eens iets mis. Ja, en als er wat misgaat, wie geef je dan de schuld? Nou, die jongens die hebben daar een prachtig antwoord op gevonden. En die zeggen, de teufel is dat allem schuld.

dag een feestje, want ja, elke dag is er wel iemand jarig of zou er iemand jarig kunnen zijn. Nu moet het wel even van mijn hart dat in Blaasmuziek Kim Herzen is niets wat het lijkt. Hè? Want we hadden dus een Edelweiss March. Nou, het leek helemaal niet op het lied Edelweiss wat iedereen kent. We hadden de Faschingswalzer, waarvan ik verwachtte dat dat vrolijke carnavalsmuziek zou zijn, maar dat was ook helemaal niet het geval. En nu hebben we een geboortestaakspolka, dus een geboortedags, een verjaardagspolka. Het lijkt dus helemaal niet op Lang zal die leven, maar het is Blaasmuziek Kim Herzen, dus we laten ons verrassen door de muzikanten van Blaaskapelle Altbrunner 12, die vertolken de geboortestaakspolka.

Ja, de vervolgen we met Hallo mijn vriend, wie keet is dier. Nou, dat klinkt al heel goed, hè? En dat is een marslied. En dit doet me er toch eventjes aan denken dat we op zaterdag 5 september hebben we in Bergen moet ik natuurlijk zeggen, een leuk festival. Het is namelijk een drumband festival. Ja, het is wel even een klein uitstapje natuurlijk van de ene naar de andere vorm van de blaasmuziek, maar het blijft blaasmuziek. Het Drummond Festival biedt een gevarieerd programma voor jong en oud, van swingende muziek en kleurrijke shows tot verrassende acts. Er is de hele dag volop wat te beleven in het centrum van Bergen. En dat is van 11 uur tot de afsluiting is om 4 uur. Met, hoe kan het ook anders, de containerdrummers van de Marco's. Nou, ik zou zeggen zaterdag 5 september naar het Drummond Festival in Bergen. Dan gaan we nu lekker genieten van Ernst Morsen, zijn Orknauw Ekelende muzikanten, met het marslied Hallo mijn vriend, wie keet des dier.

En van het blaasorkest Wilfried Rusch en zijn de Böhmische Vrienden gaan we luisteren naar een polka. Dat is de polka in jonge jaren. Maar toen ze dat opnamen, toen waren ze allemaal zo'n ruim 30 jaar jonger dan nu. We gaan genieten in jonge jaren.

En de volgende Zuid-Moravische polka componeerde Jozef Konecny speciaal voor blaaskapellen met een kleine bezetting. Want zijn eigen blaaskapel Sjeska, die had ook een zesmansbezetting, dus was ook een kleine bezetting. En blaaskapel Vrajarka vertolkt deze polka zoals Jozef Konecny het bedoelde, in de Juratskova Kapella.

Cappello Rai Vesselo. Ja, dat betekent niks meer en niks minder dan blaaskapelmuzikanten speel vrolijk. Nou, daar hebben de muzikanten van de Moravische Blaaskapel Sjohaika totaal geen moeite mee, hoor. Zij blazen er lustig op los in de polka Cappello Rai Vesselo.

Nou, aan het eind van onze uitzendingen zeggen we altijd in het Tsjechisch gedag, hè, met Nars Gledano. En dat tijdstip, dat is ook alweer bijna aangebroken, hè. En over het afscheidsnemen heeft de Moravische Blaaskapel La Tsaranka een wals opgenomen met dezelfde titel. En wij hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek im Herzen volgende week maar weer. En dan zeggen we inderdaad op zijn Tsjechisch gedag, Nars Gledano.

0: Salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoel, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
6: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel, in Den Bosch.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel, in Den Bosch.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
9: Nou, vrouwen, ben je er klaar voor?
10: Ik zit zo spannend.
11: Ik ga eens turbo, hè?
10: Ik is toch turbo, hè? Net?
9: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Hast die doen nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stielend warm. Hij regelt alles.
1: WOQS.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
1: WOQS.nl.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus, time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
14: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
15: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
14: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
13: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
16: Spartus uit Noordoost.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? depannenkoektrein.nl
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
10: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
11: Dit is RTV NOF.
12: Mijn Jo, Gospel Time.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Met Tjerkie Broersma.
2: Ja, ik ben er op deze snijnt met je trietenhoukers. Het ben ik weer mijn nieuw programma. Behoren voor gospelmuziek, actuele informatie en een bemoedigende boodschap. Ja, en in het tweede oren zag ik even wat er in de agenda zit. Ik heb nieuws oren dus vervolgde broers en zussen. Tussen treien en fjouwer heb ik ook een soort muziek. Ik werd een psalm, mijn naam, maar ik werd een verhaal uit het je leven. Doet de speurtje nog een bijweer. En in het eerste woord tussen 2 en 3 ging ik weer verder mij hoe het verder gaat met het volk naar hun bevrijding uit Egypte. En dat ze een hele reis maken hebben. Maar eerst muziek. Ik ben begonnen met de Bliebjatskip terrein van Sozo. Ik ging verder met full philosophy met het nummer Everlasting.

Psalm 42. Een leerzaam gezang van de koragieten voor de koordirigent. Zoals een hert naar water snakt, zo verlang ik naar u, o God. Mijn hele innerlijk verlangt naar de levende God. Wanneer zou ik voor hem mogen verschijnen? Dag en nacht huil ik. Ik proef alleen maar tranen, omdat men voortdurend aan mij vraagt waar mijn God is. Eens ging ik aan het hoofd van een grote menigte mensen op weg naar het huis van God. Het was een feestvierende menigte. Overal klonk gejuich en lofprijzing. Daar zal ik aan terugdenken en mezelf mee opbeuren. Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen? Ik moet alles van God verwachten. Ik zal hem zeker eens weer lofprijzen, mijn bevrijder en mijn God. Steeds opnieuw ben ik terneergeslagen. En daarom dwing ik mijzelf aan u en aan het land bij de Jordaan en het Hermongebergte te denken. Zoals het water klinkt en het bruisen van de rivieren, zo treffen mij uw beproevingen. Overdag zal de goedheid en liefde van de Heere bij mij zijn. En 's nachts zal ik tot hem zingen, bidden tot de God van mijn leven. Ik zal God, mijn rots, vragen: waarom vergeet u mij? Waarom moet ik in rouw lopen, omdat mijn tegenstanders mij voortdurend onderdrukken? Mijn vijanden bespotten mij en brengen mij de doodsteek toe, door de hele dag maar te zeggen: waar is uw God nu? Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen? Ik wil op God vertrouwen. Eens zal ik hem zeker weer loven, want hij is mijn bevrijder en mijn God.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en nog eens kreeg Tjerkje naar Christian Verwoerd. Hij zong Als iemand dorst heeft. Ja, en ik je nou even hoe het vierde keer met het volk. Het volk is bevrijd uit Egypte. Na een heel soort plagen. En had uiteindelijk varen hoger gaan letten. En nou ben ze op reis. En terug de woestijn. Nou, honger, dorst. Maar God had een visioen van water. Van eten en drinken. En ja, ze hadden een heel soort beleven. En ook gaat het verhaal verder. Hoe het verder gaat. Op een keer. Ja, we waren al op tijd bij de Sinaï. En op Mars naar Kades, het noorden in, kwam er een zwier oproer in het leger om het manna, dat ja nog altijd eten moesten. Deze keer begon het bij het vreemde volk dat mij uiteindelijk uit Egypte. Ja, net alleen nog ben van Jacob, Naitam, maar ik oren uit Egypte bij mij het volk, mij gong uit Egypte. Maar doet hij klagen over het eten en rapen om vlees, rekken ik het volk van Israël ondersteunen. Al volle meer als een ier, binnen ze nou op reis en op de eerste week na, hier ze al die tijd manna eten. Manna, alle dagen weer on. Manna, mjaans. En mietjes en joens en ook koenis eten haast net meer terugkrijgen. Ja, wolgen van het mietske eten en alles hier is de veroor om nou dus één keer vlees te eten. Vlees, zo vol als je wonen. Waar, roepen ze tegen Mozes en Aaron, waar zul je vlees en eten, Jan? We denken aan de vis die we in Egypte kregen, aan de meloenen en de komkommers, aan het laak en de siepels. Maar nou verkwinnen we bij dit mietske manna. Mozes wist zag hij net wat er daar inlezen moest. Hij koerde dus kwam inkomen dat Jaha nog hierna van altijd hetzelfde eten. En dat jouw zin hierna wonen hartelijke spiezen. Maar daarom hoort het zo nog net. Het mocht dan alle dagen weer hetzelfde wijzen. Dit manna, het weer dus ik alle man weer een wonder van God. En als het een moon rust net lai en oren moon net en nog een dag. Waar moesten ze dan keren, dit ontevreden volk? En tochten ze dan dat het hem nooit er eens tjenstier, dat hij net er eens uitzeg naar wat oors? Maar om hem waard vanzelfs net tocht. Hij wie Mozes, de godsman. En hij moest altijd maar tevreden wijzen en geduldig en het volk een goed voorbeeld gaan. En hoe zwier dat op het lijst voel, hoe vurger beteren wijzen koe, daar hier is geen overmoed in. Nee, deze keer zorgen net voor haar bidden. Ja, hier is geen vlees verdienen. Dat hij leert ze maar robben en ongeen. Ja, moest naar best met dwan. Hij trekt zijn handen af. En, misschien, als er haar gebeuren leert en er net voelt zijn ingang, zakken het zo weer af. Maar, het waard nog volle minder in pleets. Wat langer, wat meer volk kwam erop te zetten, hoe langer hoe loerder roepen ze. Op het lijst werd het hele kamp haast in ontsjoer en begonnen ze te goelen, omdat ze zweer hadden om te geen vlees wieën en om die man Mozes ik niet voor haar dwaan woe. Vrouwen schreeuwden, loerden maar langer uithalen en van de weeromstuit begonnen de bijen ik mij. De wiener manje, sterke zoene kerels die te trennen in de bud roen. Samen mij laaien, hieren ze mij zelfs. Doe, begreep Mozes, dat het slimmer wie als het tocht hier. Maar nou, wie het te let, de week je een meer die het naar hem harken. Wat zo het beginnen nog zuiver het hele kamp onstutsen wie, en haast voor elke tent wel eens hier te goelden. Hij koe oors net van als wachtje, krijgt ze lang om jou weer stil waren. Als de Heer tenminste net uitkwam en er een eind aan maakte. Maar, doet eindelijk de Heer kwam, doet breekt er net een plaag uit onder het jammerend volk, maar doet bestraffen het de Mozes, om te neerdieën en dat zondig volk maar gebeuren liet. En doet die het blikken, dat ik Mozes maar een zondig meisje weer, en dat de ek hij vallen koe. Mozes waard leuk, door de Heer hem zo streng oorspreek. Hier dat nou verzinnen, nou te zo lang al maar dat volk ompakt hier. Hier de dan nog net genoeg leest van hoorn. Hier nog net genoeg zien bij ons dien, dat God zelfs hem verwitten hier. En alles dat er zo lang al opkrabben hier, alle zwaardigen, alle vertreed om dit koppig volk, kwam nou weer naar boven en hij vergeet zuiver dat er het zijn God hier en alles dat hem voor de moeilijk kwam, zei er samar. Hij hier oors wel geduld leert, al deze jaren in de woestijn. Maar dit weer nog één keer dezelfde Mozes, die toen Egypte een druwe deersloeg, die het een van zijn volk te naai kwam. Waarom, zei Mozes bitter, doog jou mij onrecht aan, dat jou de lijst van dit oerheerig volk mij op de schouders lissen? Zelfs hebben jou dit volk maken, maar waarom moet ik dan dragen, troch deze wildernis? Net oors is wie ik een slaaf, die de been toogt voor zijn heer. Maar het is mij te zwier, dit volk, en dat kon je al weten, heren, dat ik net meer ken, dat ik aan het eind ben van mijn krachten. Dat als het samen wordt, deert je me dan, dat ik tenminste mijn eigen ongeluk net hoeg te zien. Hij stierde voor de heren, recht op en zuiverdagend. Hij wist wel dat het te volle zijn hier, maar het mooide hem net. Nou, weer hem in zijn ere komen, dat nou zo God hem deert je matte. En hij woog wel sterren, want zo wie het geen leven langer. Maar de Heere weer barmhartiger als Mozes tocht. Hij straft die ter vol en hij verjouwt die ter vol. En hij wist ek dat Mozes bij al zijn drieste woorden hem dochs leef hier en zijn trouwe tjenerieën. Daarom zei God alleen maar, nou dan, omdat je dit volk net dragen kunst, alhoewel ik het naar west ha en mijn geest op die lijn haf, zal ik van de geest die het op die is een deel afzonder je en op zondag oorden lissen. En die zullen die helpen. Ziek je zelfs zondag wijze en vrome mannen uit en breng ze bij mij, vader tint. En wat dit volk onbelangend, dat me terre gehad, maar ja, gerab om spiezen van Egypte, helig je haar op moon, want moon de dij zal ik haar vlees aan. Net voor een dij zal ik aan en net voor 10 of 20 dagen, maar de mannen zal je vlees eten. Zolang on jadde van walgje, meer als nou van het manna, mijn wonderbreeën. Want net in mijn gunst zal ik haar vlees aan, maar het zal haar te een vlok worden, omdat jij mij, haar God, vergehaven. En zelfs na die woorden weer Mozes zijn griem net bekomen, en nog schamme er hem net. Het kindags net, 600.000 manlje binnen bij dit volk. Dat zonder de skiep en kei slachten worden voor zulke mannigte, of zullen alle visken van de zee de vervongen worden, dat het de 30 dagen van ieder zeel? De Heere antwoordde streng, denkst u dat mijn hoorn te kwaad is om te dwaan wat ik zijn haf? Geen henne en doch wat ik die jitten haf. En dan zist u zien of mijn woord uitkomt of net. Doe, was Mozes net lang het zien praten en hij ging het tentenkamp in om alles te bestellen. Het weer doch zijn bitter ding dat de nood en hij net meer alleen het volk leren zoe en het God van zijn keers bij hem wijnemen zoe en lissen op zondag oorden. Maar hij hier het verzinnen en nood de goede hoe hij tocht spiert hem, dat er zat zijn God sprutsen hier. Het weer genade, dat hij nou nog gaan mocht, zoen en sterk, en dat God hem net deerde hier. En daar zou zelfs nog van Gods geest op hem blijven en feest wou genoeg om verder zijn werk te doen. Nee, het paste Mozes net om zo bitter te wijzen. Hij moest eerder dankbaar wijzen, dankbaar en diemen. Het wordt lang eer de zondag mannen hier die te waardig acht om Gods geest te ontvangen. Mozes kreeuwde de namen op en bestelde haar om bij de tinten te komen. Doet de zon met tinten in de zetten, die het blikken dat er 2 net komen wienen. Eldad en mee dat. Er wie geen tijd meer om haar op te helpen. Want de Heere kwam deel in een volk en Samarineen begon de 68 te profiteren. Alle keren die er om hen stonden, jaden vreemd op, doet al die mannen. Samar begonnen te rapen en te loven. Nou koe elk dan maar zien dat de geest ek op haar komen weer. En tenij hoe elk wil naar haar hart kent dwaan wat jij zijn. Spietig dachten ze dat Eldad en mij dat er nou net bij wienen. Nou rekken die bij de geest terug. En nou zoenen ze letter haar ambt net waarnemen kennen. Maar, krikt doet jat het er oor heren, daar kwam een jong vijand aandraven. Hemel blauwe bij Mozes steen en zei een symbiatskip. Heer Mozes, Eldad en Medad, die beide mannen die net bij de tent wien op jens bevel, die profiteren in het tentenkamp. En een hele keppelvolk stiet er omheen en harken ernaar. Jozua, de zinne van Mozes, die er ek bij. Hij wou 7 keer van die tiering en hij dacht, dat kan ze niet. Hier bij de tinten die er God zijn geest om de mannen die het opschrijven en die erbij wien. Die hier neerde geen recht op. Mozes moest haar het zwaaien maar oplezen en haar straffen, dat jij je net op tijd wienen. Nou moest Mozes al een deel van zijn geest missen en als elk nou maar begon te profiteren, zelfs boeten de tent en de volk en boeten Mozes om, hoe kwam het dan met zijn gezag? Meneer Mozes, zei Jozua, verbiedt het haar. Maar Mozes tocht er net om haar te verbieden. Het zou namens ik net kennen, want als de geest van God haar spreken leert, waar zou het dan helpen als een mens het verbieden? Maar hij voelde het ik net eens. Het ging net om hem en net om zijn ere. Het ging om God, die zijn geest jouwt, om watervol en op het plak dat hem goed tinkt. En Mozes zei tegen Jozua, doe me eerst dit goed met mij, maar laat die beide mannen maar loven en spreken, want dat is daar Gods ere. Ik voel wel dat heel het volk profeet hier weer, dat Gods geest over alle Israëlieten kwam. Zo spruts Mozes. Nou, weer werd op zijn plak de leider van het volk, de profeet. Maar hij zocht zijn eigen eer net. En in heel dat weer de leegkamp, weer geen man zo nederig als Mozes. Na de plechtigheid bij de tent trekken ze alle jaar Mozes en de 68 mannen weer naar het kamp. En daar waren ek Eldad en Medad opnomen in een regen. En de orendijs joeg God het vlees dat er zijn volk beloofd hier. Een voele wien jagen kwartels op bij de zee. En om het tentenkamp fladderen ze deel. En vongen de benen van Israël ze. Ja, hier een safolle dat ja ze net uit het zwiert konen en ze droeg je moesten in de zinnen. Maar dat oren we dat het vlees had net aan een zegen wijze zoe, maar ta een vlok, dat kwam ek naai. Een zwiere plaag breek uit en verskaarde meisjes storen. Goen nog maar het vlees in de moelen. Zo weer de rouw en vertriet in het kamp op deze dag, die het zabliert begon. Letter doet jou weer 40 tijgen neemt dus dit plak. Kiprood had de awa, dat betekent grijven van de voele honger. Omdat honger naar vlees zo volle in het grijf bracht hier. Ontzaf hier van een beetje korenwikken en verder.

Ja, dat is weer een nummer van Harry Govers. Het heet Zoals Mozes en dat is het thema uit de gelijknamige tv-serie. En ik is nou jaren naar Sela's jongen. Hij is koning.

dat weer Sela, een nummer van de cd Ik zal er zijn. Het nummer Hij is koning. Ja, en ik is nu Jere Nijsera. Het is een tekst van Martijn Bewaalder die ze zongt. En het is een opname maken tijdens De Beste Zangers in 2024. Je draagt het niet alleen. Ja,

Ja, dat wie Sera. Maar het nummertje draagt het niet alleen. En kies nu net naar jaren naar Gospel Choir Joy for People. U dokum, zes jongen, I shall not want.

Dat is hier Gospel Choir, Joy for People, u dokken mij het nummer I Shall Not Want. Ja, het laatste nummer in het eerste oeren Gospel Time op deze 30 augustus, die het alweer klaar. Dat is, ik sluit dit oeren aan met James Block, maar het nummer Great is Your Faithfulness. En na reclame is je nou binnengewer, maar nog een heel oeren vol muziek. Een verhaal uit het binnenleven van Spurgeon, een psalm. En een soort muziek, zo zei ze, graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden. Vergebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
11: Marinus Keukens?
10: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baasmazitcomfort.nl.
10: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
14: Hey, daar hebben we Minko.
15: Hello, stoe daar, die bouwmaterialen. Enkel wij.
16: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
17: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Bij u is in Den Voort, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
19: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
20: Ik vind het zo spannend.
21: En ga je turbo hebben?
20: Ik is toch turbo hebben, net?
19: Nou, even serieus. Al

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van de Klucht, dit is het nieuws. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met PRO heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
7: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
6: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault.

0: reuzen. Kijk snel op autodijk.nl.
1: De pannenkoektrein.
2: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
5: Dit is RTV NOF.
6: My No Gospel Time.
7: Ja, ik ben Tjerkje Broers, maar ik ben daar alles snijnt een beetje van twa ontvier worden. Mijn gospeltime, mijn programma Boren voor Gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En in dit oren tussen treien en fjouwer heb ik natuurlijk een soort muziek aan, weer een psalm. En ik heb ook weer een verhaal uit de Benedict van Spurgeon. Maar eerst muziek. We beginnen met Twaris. Zij is jonge Bob Dylan in het Fries, en dat is het noemer Roezend in de Wien, een vertaling van Blowing in the Wind.

Ja, dat weer Twarres, maar het nummer Rozen in de Wind. Een vertaling van het nummer van Bob Dylan, Blowing in the Wind. Dan kist nog weer een uit de ronduit prijs bent, maar het nummer Cover the Earth.

Psalm 63, een psalm van David die hij schreef in de woestijn van Juda. God, mijn God, ik zoek u overal. Mijn hart dorst naar u. Ook mijn lichaam verlangt naar u in dit dorre, droge land waar geen water is. Ik heb u in uw heiligdom gezien. Ik zag uw kracht en majesteit. Uw goedheid en trouw overtreffen het leven zelf. Ik zal met mijn mond uw naam groot maken. Mijn leven lang wil ik u prijzen. Mijn handen naar u opheffen wanneer ik bid. Er is niets anders waarnaar ik verlang. Er komen prachtige lofliederen over mijn lippen. Ook 's nachts als ik wakker lig en over u nadenk. Want u bent mij altijd te hulp gekomen. Ik jubel het uit vanuit de beschermde plaats waar u mij in leven houdt. Alles in mij richt zich op u. Ik kan niet zonder u. Uw hand houdt mij vast. Maar de mensen die op mijn ondergang uit zijn, zullen in de diepte van de aarde worden neergelaten. Zij zullen omkomen door het zwaard en ten prooi vallen aan de wilde dieren. Maar de koning verheugt zich in God. Ieder die bij hem zweert zal reden tot vreugde hebben en zich op hem kunnen beroemen. Want hij brengt de leugenaar tot zwijgen.

Dat wie het noemen Desert Prayer, Psalm 63. Psalm 63. De psalm die waard zong terug de Australische bende Sons of Cora. Ja, en ik ga nu nog mijn kleer zetten. Toch nog, past hier ook wel mooi achterom. Maar dat is een fysiekje van een trouwe luisteraar. En dat is van de band Silverwind, het nummer Praise Anthem.

Dat we je Silverwind might noemen Praise Anthem. Een verzoekje van een trouwe luisteraar. Hartstikke mooi nummer, was graag eens een keer jaren worst. Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Het volgende nummer wordt zong door de Joy Singers. Abba, Vader.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en dan weer de Joy Singers, maar het noemer Abba Vader. En dan is het nog tijd voor het verhaal uit het leven van Spurgeon, wat hij beleven had, doet er nog een beetje. En van de meekje gaat het oor bekeerd. En dan is eerst een heel lief stukje de Bijbel, Jesaja 44, vers 22. En dat doe ik even uit de Frieske Bijbel. Jesaja 44, vers 22. En daar staat het volgende. Keer je me naar Mita en bleef behouden, dat zei God. Volken van alle uiteinden van de aarde, want ik ben God en een oren is er net. Keer je me naar Mita en bleef behouden. Volken van alle uiteinden van de aarde, want ik ben God en een oren is er net. Ja, misschien vist het mooi uit de snijlijt. Misschien vist er ook heel nog niet uit oren. Ja, uit de snijlijt, dan kist de sneeuwpap maatje. Sneeuwballen gooien en dan kist ik een protte willen hebben. Ja, ik zal die van een beetje vertellen. Wat Charles Spurgeon op een Mjane oerkam doet het heel het snijden. Hij weer doet 15 jaar en het weer begin januari. Charles die weer in een kriesverkoersje bij zijn heid en mem in Colchester. En het weer snijdt hem janne en er viel sneeuw. Maar hij woer toch naar de kerk gaan. Dus ga erop bij. Ja, het snijden. En Charles die zakken steeds dieper wij in die dikke, witte laag sneeuw. Op het laatst dacht er dat er nooit bij de kerk aankomen zou. In elk geval net op tijd. Dus, hij sloeg een zitstreetje in dat Artillery Street jette en hij kwam bij een Lietse Methodistenkerke te wonen. En mocht er ooit in Colchester komen, dan kist deze kerke dan nog steeds de steen. En sjoeg dan eens naar binnen. Toen sjoeg daar een steen die daarin het over Charles in die sneeuwbui oerkwam. Charles, wie daar nog nooit jere was, maar hij stapte naar binnen. Weer net een protte meisje, een stik of 12, tot 15 maar. De dominee die klom op de kansel en begon te preken over de tekst. Wend u naar mij toe, woord behouden, alle geëindigde aarde, want ik ben God en niemand meer. Jesaja 44, vers 22. Het weer een heerlijk gewone man. En hij legde zijn baardjatskip heel makkelijk uit. Hij zei, als toen hij een daar wint, dan betreft dat is naar die persoon just. Je hoest er net in zijn voet voor te verzetten en je vinger voor op te tillen. Je hoest alleen nog maar te zien. Een meisje had geen squallen nodig om te leren, toch? Al wist nog zo dom, wist altijd wel hoe het zien moest. Jezus Christus zei, sjoeg op mij. Doe liep de dominee Charles te zien, die bijna achterin zit, onder de galerij. De dominee zag hem recht op Joch's oren en zei, jongeman, doe sjoest er heel ongelukkig uit. En dat is altijd blauwe, ongelukkig in die lippen en in die sterren. Als net gehoorzaam bist van deze tekst, maar als het nou lustert, dan sjoest redden worden. Doe Rob die dominee, sjoch op Jezus, jongeman, sjoch, sjoch. Du hoest niet het oorste dwan dan op hem te zien en du zis lipje. En dat die speurtje toe. Hij zeg op Jezus. Hij vertrouwde hem, joeg hem aan om oer. En zeg Jezus als zijn zaligmaker en Heere God en de Heere. God hier hem bekeert, hier zijn hart onrekken. God is Spurgeon verjoen. Hij waard red. En letter zoet Charles Darrow zeggen dat er tussen 11 oven doet het die kerk binnengang en 11 oven doet het naar huis gaan. Hier er een gigantische verroering in hem plak vond. En misschien denken ze dat Charles al een leeuwige weer. Ja, hij groeide immers op in een christelijke zin. heeft goede voorbeelden in zijn ouders en zijn paak en beppe. Hij ging naar de kerk, hij koor de Bijbel heel goed. Maar dat is net genoeg. We moeten al onze zonden loslaten. We moeten ons helemaal omkeren. En in het leven op Jezus alleen, we moeten naar hem zien. Dan ben we red. Dat zei ik, Jesaja 44 vers 22. Ik lees hem nog even. Keer je me naar Mita en blijf behouden. Volken van alle uiteinden van Ieren. Want ik ben God en een oren is er net. Dat ontzag je dit keer het verhaal uit het leven van Speurtjen. Jokebuis jongt nou, zie slechts op hem.

Dat weer gospelgroep Amphora mij het noemen Leef uit het licht. En soon returns, is jongen nou, when the light turns the dark away.

Ja, het weer ben soon return. Maar het nummer When the Light Turns the Dark Away. En ook in sterren naar Martijn Bewalda. Hij zong dit nummer nog zelf net oor in. Het komt van de CD Auto met Chauffeur. Het nummer Staak de Strijd.

dat weer Martijn Bewalder, maar je hebt nummer Staak de Strijd. Gospeltime, de tweede oren, zit er eigenlijk al bijna weer op. Dus we moeten even onderbreken voor reclame en journaal, maar dan ben ik er weer met nog een oren vol muziek. Nice, u voor uw foute broers en zussen. Ik zeg even wat er in de agenda zit en nog meer. Ik zou ze graag ons straks. Ik sluit oude mijn nummer van Alan Jackson. I'll Fly Away. Graag tot straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
2: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
3: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
2: 'Sochtens 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
4: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
5: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
6: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een sto, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
6: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
13: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
12: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensjeen.
15: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus een certificatie.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
18: Peppe, Mike, ik bij Beb op de stoel.
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baarsmazitcomfort.nl.
20: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
21: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
22: Hey, daar hebben we Minko.
23: Helft u die bouwmaterialen ook al wij?
24: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
25: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
27: Ik vind het zo spannend.
28: En ga je turbo hebben?
27: Ik is toch turbo hebben, net?
26: Nou even serieus.

0: die valt eens wat.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasuku toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 7:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
8: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
11: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
19: Bij u is in Den Voort, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
20: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Dit is RTV N.

Ja, en mijn naam is Tjerkje Broersma. Fijn dat je van met je weer bij bent. In het laatste uur Gospeltime, deze snijn 30 augustus. Ik ben er alle snijnte metjes van 12 tot 4 uur. Live in de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. En wat kan ik in dit uur dan? Nou, ik zeg wat ik in de agenda, of wat er in de agenda zit. Kavnijs, oer is vervolgde broers en zussen. En van een beetje keer dat oer Cameroen. En Aasnik Wermsalm en een heel soort muziek. En dan beginnen we mij. We All Bow Down, dat wordt zong door Twyla Paris.

Psalm 56, een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van de duif op verre eilanden. Dit lied schreef hij nadat de Filistijnen hem bij Gat gevangen namen. Wees mij nabij, o God, en geef mij uw genade. Want de mensen trappen mij tegen de grond. De hele dag brengen mijn tegenstanders mij in het nauw. Mijn vijanden tergen mij de hele dag. Tallozen staan u boven mij en strijden tegen mij. Juist als alles mij angst aanjaagt, stel ik op u mijn vertrouwen. Op u, mijn God. Ik prijs uw woord. Ik vertrouw op God en ken geen angst. Wat zouden mensen mij kunnen aandoen? Zij verdraaien voortdurend mijn woorden. Zij beramen kwade plannen tegen mij. Ze willen mij overvallen en bespioneren mij. Elke stap die ik zet, zien zij. Zij willen mij doden. Zouden zij die zoveel slechts en zoveel zonde doen kunnen ontkomen? O God, vernietig hen. U neemt mijn zwerftochten waar en kent elke traan die ik stort. Alles staat immers in uw boek. Als ik u te hulp roep, zullen mijn vijanden terugdeinzen. Ik weet zeker dat God mij zal helpen. Ik loof en prijs het woord van God. Ik loof en prijs het woord van de Heere. Ik vertrouw op God en ken geen angst. Wat zou een mens mij kunnen aandoen? Ik heb uw gelofte gedaan, o God. Ik zal ze u terugbetalen met offers waarmee ik u zal loven en prijzen. Want u hebt mij bevrijd van de dood, mij het leven teruggegeven. U hebt mij weer in ere hersteld. Nu mag ik weer leven voor Gods aangezicht, in zijn licht dat leven geeft.

Dat weer Christian Vervoerd met het nummer Als de Berg Sion. Ja, het volgende nummer dat is van een cd van Martin Brand, van de cd Nieuwe Woorden. En ik ga kozen voor het nummer Als je kijkt naar de aarde. En hij schreeuwt er het volgende oor. Martin zei, ik kon onmogelijk in een God geloven zolang nog mensen sterven van de honger en kinderen lijden. Dit soort dingen hoor ik vaak. Het is best lastig te begrijpen waarom zoveel ellende ongestraft en ongeremd kan doorgaan, schijnbaar zonder dat God ingrijpt. We kunnen de vraag ook omdraaien. Hoe kan het dat God nog steeds genadig en geduldig is met de mensheid die er zo'n enorme puinhoop van maakt? Waarom gelooft God nog in ons? Het is altijd Gods plan geweest dat mensen over de aarde zouden heersen. Wij hebben verantwoordelijkheid gekregen om goed voor de schepping en voor elkaar te zorgen. Denk eens aan Noach. Hij leefde in een donkere tijd. Een generatie die God ongehoorzaam was. Toch ging zijn hart naar God uit. Hij maakte Gods hart blij. En God betrok vervolgens Noach bij zijn reddingsplan. Zo wil ik ook een lichtpunt zijn, zegt Martin. Het is mijn verlangen om hem blij te maken met mijn leven hier op aarde. En hij die de harten doorzoekt, weet wat onze diepste wensen zijn. Sterker nog, hij wil ons zijn wensen influisteren. Ja, en dat zei Martin Brand over dit nummer. Als u naar de aarde kijkt.

Ja, dat weer mat in brand, maar je het noemt als u naar de aarde kijkt. Ja, dan is het nou tijd voor Nijs, hoe u vervolgt de broers en zussen. En van een beetje komt het Nijs uit Cameroen. Christen ontvoerd en aangerand in Cameroen. Een oproep, bid voor ons. Op 10 augustus werden twee christenen ontvoerd in de uiterst noordelijke regio van Cameroen, aan de grens met Nigeria. Dit is geen losstaand incident, maar de zoveelste uiting van geweld door Boko Haram, die ook in dit gebied actief is. Deze terroristische organisatie zorgt voor een groeiende onveiligheid in het noorden van Cameroen. Christenen in dit gebied roepen op tot gebed. Volgens lokale berichten vond de aanval plaats rond 10 uur 's avonds op maandag 10 augustus. Bij de aanval van Boko Haram werden twee christenen meegenomen. Ze zijn lid van verschillende evangelische kerken. De aanval vond plaats in Mahula, in het uiterste noorden van Cameroen. Sinds 2014 vinden hier al aanvallen van Boko Haram plaats. In het grensgebied met Nigeria plegen ze moorden, worden mensen ontvoerd en plunderen en vernielen zij bezit. Militaire operaties van de Cameroense veiligheidsdiensten hebben dit geweld nog niet de kop in kunnen drukken. Predikant Babin uit Amgide, een dorp in dezelfde regio Mayo Sava, doet een beroep op christenen over de hele wereld om te bidden voor de gelovigen die met deze aanhoudende druk te maken hebben. Hij beschrijft de realiteit waarmee kerken en gezinnen in Mayo Sava worden geconfronteerd. In Amgide maakt de kerk veel moeilijkheden door. Regelmatig vinden hier ontvoeringen en aanrandingen plaats. Eigendommen van kerk worden vernietigd. We worden regelmatig aangevallen. De predikant benadrukt dat veel gelovigen naast het fysieke lijden moeite hebben om hoop te houden en standvastig te blijven in hun geloof. Ik wil ook dat je voor ons bidt, dat ons geloof overeind blijft. Door al deze beproevingen is een menselijke reactie om het geloof los te laten. Hij roept daarnaast op tot gebed tijdens het huidige oogstseizoen. Door de aanvallen maken mensen zich zorgen om hun veiligheid, of ze de oogst binnen kunnen halen en zo in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Willen jullie voor ons bidden dat God ons beschermt, vooral in deze tijd, zodat we de oogst goed binnen kunnen halen? En Babin vervolgt, mag ik jullie ook vragen om te bidden voor de christelijke gezinnen, de wezen en de weduwen die door de aanvallen en de moorden op christenen worden ontricht? In de geest van Christus roept Babin gelovigen op om niet alleen te bidden voor slachtoffers, maar ook voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld. We willen dat ze tot geloof komen. Tot zover dit bericht. Cameroen staat op plek 37 van de ranglijst Christenvervolging. Ja, en dit komt van de site van Open Doors en er zit er nog volle meer op. En onder andere ekgebedspunten. Jeremy en Adrian Kemp's jongen, nou, whatever may come.

Ja, wat rekbare ziel, jou horen mij vast, whatever may come, zong terug Jeremy en Adrian Kemp. En dan had ik nog een noemen klaarzet van Natasha Voordes van haar cd Wijs mij de weg. Ik ga kozen voor het nummer Laat mij niet los.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en dat weer een nummer van Natasja Voris. Laat mij niet los. En ik gaf nou vast één agendapuntje wat ik even meenemen wil. Komt van onze website rtvnof.nl onder het kopje agenda. Aankomende zaterdag 4 september, dan is er een concert. Dank u voor het leven in Kollum. In de PKN Oosterkerk in Kollum wordt op zaterdag 4 september de kantate Dank u voor het leven van Johan Bredevoort uitviert. Het concert wordt verzorgd door projectkoor TIKVA en muzici onder leiding van Anne Jaap Soldaat. De uitvoering die begint de jongens om 7:30 in de dwarren van het tjerken. Die gaan iepen om zo'n oren de jongens. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van het tjerken. En de entree bedraagt zo'n 50 voor volwassenen en €1 voor ben want mij 12 jaar. Dat is dus aankomende zaterdag 4 september. Jongens om 7:30 in de Oosterkerken in Kollum. Want zover dit item agendapunt. Het volgende nummer wat ik klaarzet af, dat is van gospelgroep De Godspel, die kwamen uit de Westerijn. Een nummer van hun cd Spirit of God. Ik ga kozen voor het nummer Only in You.

Dat wie Jan Meins, maar mij het noemen de weg naar de Heer is vrij. Een nummer van CCD Coming Soon. Ja, dan haak ik dan nog één agendapuntje. En dat gaat over een jongere jonne in Damwoord. Jongeren vanaf 16 jaar, die binnen vreed over september, dus oorweken over september, die ben welkom bij de Connect Jongere Jonne in de Christelijke Reformeerde Kerk in Damwoord. Het thema van de jonne is leven vanuit hem. De jonne begint om 7:45 en vanaf 11:30 binnen bezoekers welkom voor de iedereen. Spreker zal wezen dominee R. van de Beek. En de bijeenkomst zal plaatsvinden in de Christelijke Gereformeerde Kerk en die staat onder Haardwaai 122 in Damwoord. De organisatie is in handen van Connect Jongere Jonnen Friesloon. Dat wie even dit puntje. Nou, dit komt van uw website onder het kopje agenda. En er staat nog volle meer op. Dus beslist de moeite waard om eens even te zien wat er al hier in uw regio te dwaan is. Ik heb het volgende noemen klaarzet van een cd van Hillsong. Nothing Like Your Love.

Ja, dat is weer Michael W. Smith met het nummer Escape Your Love. Ja, Gospel Time zit er op deze 30 augustus echt alweer op. Maar ik zou steeds na reclame en journaal dan eerder nog volle meer te blijven op deze stuurder. Dus leeuw lekker jaren naar RTV NOF. Straks dan neemt Harry Nienhuis het weer van mij oor. Want vanaf 4 uur is hij de weer met zijn programma Geloven en Beleven. En tussen 6 en 7 is hij de met het programma Woordklanken. Ja, en orenwikken zijn, hoop ik er de metjes om 12 uur weer te wijzen. Ja, ik zou zeggen, hast u iets voor dit programma? Of daar stinkt van, hé, dat is een mooi nummer, dat wil we graag eens jaren. Daar heb ik wat mee, of ik wil het voor iemand draaien letten. Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Ik vond het fijn dat ze van een beetje ik weer bij je wist. En ik hoop dat ze de orde weken ik weer bij je wist. En ik zou zeggen, God zegen voor de komende weken. En graag, want een andere keer. En ik sluit ook met Ellie en Rickert. Geef ons vrede.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel, in Den Wald.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Alles voor in en bij het zwembad?
13: Max Voordeel, in Den Wald.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Bakken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sluisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sluisterveen. Daar wil je zijn.
9: Hey, daar hebben we Minko.
10: Hello, die bouwmaterialen, ook al wij.
11: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
12: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasuku toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
16: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
17: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
16: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
17: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Ben je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
14: WOQS.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromheesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Bij u is in Den Waard, kies bij Fitnesscentrum

0: dagen per week los. Wilst u extra met mijn 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
1: Dit is RTV NOS.
2: Mijn no, geloven en beleven.

Hartelijk welkom in het programma Geloven en Beleven. Vandaag kunt u luisteren naar een aantal overdenkingen, afgewisseld met geestelijke muziek. Ik wil beginnen met het mannenkoor Laus Deo uit Franeker met het lied Heer, wij staan u hand in hand.

De eeuwen door kijken de mensen met jaloerse blikken naar de vogels. Vogels worden niet of nauwelijks gehinderd door de zwaartekracht. In de Griekse mythologie is er het verhaal van Icarus. Hij maakte vleugels en het lukte hem zich los van de aarde te maken. Hij steeg hoger en hoger. Maar de kracht van de zon vernietigde zijn vleugels. Hij stortte neer. Het lukt een mens nooit om zelf te vliegen. Hij kan wel zwemmen als een vis, maar niet vliegen als een vogel. In de Bijbel wordt God vergeleken met een vogel. De dichters roemen de bescherming van zijn vleugels. God is als een vogel die zijn kinderen onder zijn vleugels beschermt en verzorgt. Als een vogel die zijn jongen draagt op zijn vleugels. Mozes herinnert het volk Israël aan het eind van de woestijnreis eraan, hoe God zijn volk door de woestijn op vleugels droeg.

vroeg, als een arend. Vliegen als een vogel lukt een mens nooit. Maar kan het niet op een andere manier? Vliegen als boven jezelf uitstijgen? Je voor een aantal momenten losmaken van je problemen? Met je geest boven je zieke lichaam uitstijgen? En dan van bovenaf op jezelf kunnen neerkijken? Er schijnen drugs te zijn die een mens dat gevoel geven. Een slaapkuur kan voor een aantal dagen rust brengen. Maar het is altijd maar voor even. Een mens kan niet boven zichzelf uitstijgen. Ons vliegen is als springen. Je komt even van de grond. En als je niet oppast, kom je ook nog verkeerd neer. Maar op de vleugels van God kom je heel ver. Zelfs zorgen en problemen worden zo anders. Christian Verwoerd, hoor jij de vogels?

De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt.

Dus richt je ogen naar boven. Ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Deborah was getrouwd. Ze was een profetes en woonde in het zuiden van Israël. Mensen die hulp of advies nodig hadden, konden bij haar terecht. Ze was vaak te vinden bij een palmboom. Die plek was zo bekend dat de mensen de boom naar haar genoemd hadden, de Deborah-palm. Ze was een moeder voor iedereen. Mensen konden bij haar terecht voor goede raad. De een na de ander kwam bij haar en legde haar zijn problemen voor. Ze legde ruzies bij. Ze sprak als een rechter het oordeel uit. Bedroefde mensen werden door haar getroost. De woorden die zij van God ontving, hield ze niet voor zichzelf, maar gaf ze aan haar volk door. Moeder in Israël werd ze genoemd. Want wat had zij het druk met haar volk? Haar landgenoten waren haar kinderen. Zoals een moeder voor haar kinderen zorgt, zorgde zij voor haar volk. Het was een moeilijke tijd waarin zij leefde. Het volk Israël werd door vreemden onderdrukt. Anderen hadden het voor het zeggen. Maar deze vrouw vreesde God. Zij geloofde in zijn kracht. God zou zijn volk zeker verlossen. Wie wilde haar volgen in de strijd tegen deze vijanden van God? Deborah deed een dringend beroep op haar landgenoten. Een vrouw in het leger, een opmerkelijk gebeuren in die tijd. En ze wonnen. De vijand werd verpletterd, verslagen. Deborah, de moeder in Israël. Moeders in Israël. Laten ze er in deze tijd ook maar zijn. Er is genoeg te doen. Laus Deo uit Vraneker met Bye and Bye and Thank You Lord.

In Filippenzen 4, vers 4 staat: laat de Heer uw vreugde blijven. Verdriet hoort bij dit leven. Prediker heeft gelijk. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Misschien wordt er in de kerk van vandaag wel te weinig gehuild. Lofprijzings- en aanbiddingsliederen staan bovenaan het verlanglijstje. Boetepsalmen zijn minder populair. Toch zegt Paulus dat zij die de Heilige Geest hebben ontvangen ook zuchten. Jezus huilde bij het graf van Lazarus. En als Johannes zegt dat de Heer straks alle tranen van onze ogen zal afwissen, dan wil dat toch ook zeggen dat we straks met tranen in onze ogen bij hem zullen aankomen. In de brief die Paulus aan de Filippenzen schreef, lijkt deze realiteit een beetje vergeten te zijn. Hij roept daarin meerdere keren op tot blijdschap. Zelfs blijdschap die er altijd en overal zou kunnen zijn. Het lijkt bijna een onmenselijk bevel. Waar moeten we dan heen met al ons verdriet? Paulus kende toch ook heel moeilijke tijden? Om dat te begrijpen, moeten we ons realiseren wat de bron van blijdschap was voor Paulus. Dat was niet hijzelf of de omstandigheden waarin hij verkeerde. Paulus zat gevangen. Het kennen van Jezus was de reden voor zijn blijdschap. Het was bij hem net zo gegaan als bij de herders in de nacht van Jezus' geboorte. Die waren niet blij, maar hun werd blijdschap gebracht, verkondigd. De boodschap van de geboren heiland maakt hen tot blijde mensen. De blijdschap van Paulus is geen kwestie van een opgewekt karakter en een beetje wilskracht. Het is de blijdschap die God in zijn leven bracht. God te mogen kennen is een bron van voortdurende vreugde. Kom tot het feest.

Er was een vrouw die 10 drachmen had en er 1 verloren had. Een drachme was een muntstuk in Bijbelse tijden. Ze keerde haar hele huis ondersteboven om hem te vinden. En toen ze hem gevonden had, riep ze haar buren en vriendinnen en samen vierden ze feest omdat zij de drachme gevonden had. Daar schrijft Lucas over in hoofdstuk 15. Een zeldzaam feest. Wij feesten als iemand jarig is of als iemand trouwt. We houden een fuif als iemand geslaagd is. Maar wie maakte ooit een feest mee om een gevonden voorwerp? Dan moet het wel heel veel waard zijn. Wij hebben geen drachmes, maar euro's. Wie zou er een feestje vieren voor een gevonden euro? Als mensen tot geloof komen, viert de hemel feest. Het komt niet op het journaal, maar in de hemel wordt het nauwkeurig bijgehouden. Al is het er maar 1. In de hemel is er feest bij God en de engelen als een zondaar zich bekeert. In de hemel is er blijdschap als mensen tot geloof komen. Feest om verloren mensen die behouden worden. Je moet concluderen dat een mens in de ogen van God blijkbaar heel kostbaar is. Ook al is hij of zij niet beroemd en in de ogen van andere mensen niet belangrijk. God zoekt overigens in deze tijd mensen die zijn blijdschap begrijpen en mee willen vieren als verloren mensen worden gevonden. Zouden er in ons land nog zulke mensen te vinden zijn? Dat ons loflied vrolijk reizen.

Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en reinigen van alle kwaad. Dat staat in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 9. De vergeving van God is gratis. Je hoeft geen boete te betalen of een aantal jaren te zitten, zoals dat immers gaat in onze maatschappij als je iets verkeerd hebt gedaan. Toch is de vergeving van God niet goedkoop. Een ander betaalde mijn schuld. Een ander droeg mijn straf. En dat is Jezus Christus. Maar vergeving valt ons niet zomaar in de schoot. Gods vergeving is niet alsof er betaald zou zijn zonder dat u het wist. Het is heel prettig voor een bedelaar als hij een persoon ziet aankomen van wie hij weet dat hij veel wil geven. Toch moet hij nog wel zijn hand ophouden om wat de ander hem wil geven te kunnen ontvangen. Gods vergeving is geen algemene amnestie. God is bereid ons te vergeven, maar we moeten er wel om vragen. Hoe krijgen we vergeving? Door je hand op te houden. En daarmee kom je er openlijk voor uit dat je een bedelaar bent. Nog sterker, dat je schuldig bent. Vergeving ontvangen is meer dan het krijgen van voedsel. Wie in de gevangenis zit, is met zijn dagelijkse portie eten nog niet van zijn straf af. De Bijbel noemt het je schuld belijden tegenover God. Belijden betekent hetzelfde. Zeggen, naspreken. Je erkent dat je fout was. Je draait er niet omheen. Je gebruikt geen smoesjes. Je zoekt geen uitvluchten. Nee, als God zegt, daarin sta je schuldig, dan is belijden dat beamen. Wie zo voor God wil staan, ontvangt vergeving. En dan kunt u ook zeggen en zingen. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt geleid.

Paulus gebruikt in zijn vergelijkingen een edele olijfboom als beeld voor het gelovige Israël. Nooit is de olijfboom gerooid. Wel is er in de loop van de geschiedenis met de boom het een en ander gebeurd. Allereerst werden er regelmatig takken van de boom afgesneden door God. Dat snoeien had en heeft alles te maken met het niet voortbrengen van de vrucht die God van zijn boom verwacht. Het zijn de Joden die niet geloven in Jezus Christus. Op zich blijven het takken die duidelijk afkomstig zijn van deze boom. In hen is nog iets van het oude leven bewaard gebleven. Zoals afgesneden takken in het water gezet nog lange tijd in een vaas groen blijven. De rechtzinnige Joden leven immers nog bij de kennis van de wet en van de profeten. Jezus Christus aanvaarden zij niet. Deze vrucht wordt bij hen niet gevonden. Maar er zijn ook door God nieuwe takken in de boom geënt. Van hun afkomst horen ze er niet bij. Toch brengen zij dezelfde vrucht voort. Ook zij, niet Jood van geboorte, geloven in Jezus Christus. Deze nieuwe takken verzamelt God wereldwijd. Gelovigen uit alle landen en alle volken. Spannend blijft het als je denkt aan de takken die gesnoeid zijn. Eigenlijk horen zij meer bij de boom dan de vreemde takken. Ze stammen van Abraham af. Ze lezen de wet en de profeten, die toch naar hun inhoud getuigen van Jezus Christus. Wie weet wat er nog met hun zal gebeuren. Maranatha, de Heer komt spoedig terug.

0: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
6: tdnoord.nl
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidscherk.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Ah, goeie, Reitje hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens snel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
17: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
18: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
19: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot...
18: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
16: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
20: De pannenkoektrein.
21: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
20: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
24: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
0: IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal en de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
24: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
26: Ja, echt maatwerk!
27: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
28: SGmaatwerk.nl.
29: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
30: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
29: Baarsmazitcomfort.nl.
28: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
27: Keukens en kasten op maat.
31: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
32: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
33: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
34: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
35: Hey, daar hebben we Minko.
36: Helft ook dat, die bouwmaterialen. Echt al wij?
37: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
38: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
39: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
40: Ik vind het zo spannend.
41: En ga je turbo hebben?
40: Ik is toch turbo hebben, net?
39: Nou, even serieus. Al

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom in Woordklanken, een programma met geestelijke liederen. Dat deze liederen ook een verrijking van uw geloofsleven mogen zijn. Het eerste lied in deze uitzending is Groot is uw trouw, o Heer, gespeeld en gezongen door de Country Trail Band.

De christelijk gemengde zangvereniging Jubilate Deo zingt nu 2 liederen. Het eerste is Geprezen zij God en gaan door met U bid ik aan, o macht der liefde.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik besluit de uitzending met het Groot Nationaal Strijkorkest. Met het instrumentale nummer Glorie aan het Lam. Ik wens u nog een hele goede zondagavond.

0: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Alles voor in en bij het zwembad.
1: Max Voordeel in dat bad.

0: toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
9: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk en Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Nepal kampt na de verwoestende overstromingen met grote problemen bij het identificeren van slachtoffers. Van de honderden lichamen zijn er slechts 20 door nabestaanden herkend. Veel slachtoffers zijn ernstig toegetakeld of door water en modder meegesleurd. Ruim 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Amerikaanse militaire leiders waarschuwen minister van Defensie Pete Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Volgens ingewijden vrezen zij dat langdurig inzet de Amerikaanse capaciteit voor andere dreigingen verzwakt. President Trump blijft Iran onder druk zetten om de straat van Hormuz te openen en de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. Een 30-jarige man uit Zinkel heeft zich bij de politie gemeld als bestuurder van de auto die betrokken was bij een dodelijke aanrijding in Os. Een 82-jarige fietser overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder was na het ongeluk doorgereden. Zijn uitgebrande auto werd later teruggevonden bij een voetbalclub in Geffen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
19: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
20: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
21: Rijs hier, hè?
8: Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
21: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
8: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus, time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
26: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
27: en Opel.
28: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
26: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
3: en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
9: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeeste mij in beheining.
11: Maar gewoon CA plus een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Nou, barken zit hier vol. Ik ben bij Droom van Verkongens en Fat Gassen. Dus dat zit altijd goed. Arnold van der Zee. Keihard Festival. Ja. En degene die daar onder oren speel je. Jason Maaseveen van Mourn. Goedenavond mannen.
2: Goedenavond.
1: Nou, hoe is het?
2: Ja, best.
1: Mooi.
2: Ja, het leven gaat wel terug.
1: Het leven gaat terug. Hoe staat het met de muziek?
2: De simmerstap is mooi huishaast weer voorbij. Dus ja. Dan geef mijn stoffelijke omschat ik weer
1: lekker
2: naar de
1: baak. Ja. Nou ja, maar morgen dat jij in 12 uren vanzelf. Want doe haast even voor u een spiksplinter naar je noemer. Hebben we de première, Jason?
3: Ja, wel zeker de echte opname. Ja.
1: Oké.
3: Hij zit er wel vanaf begin af aan in de set.
1: Maar ja, oké, okay, maar wij hebben...

0: Wel de première is, om voor de radio nou. Daar ben je hartstikke blij mee. Alvast.
1: Dat die ook niet online komen. Nee.
0: Hartstikke bedankt. Helemaal top. Hij met weekend naar Verdinia, jongens. Qua muziek, qua metal. Ben je nou ergens in geweest? Of
2: Werkje.
0: Jij nou wat gedaan? Gespeeld of ergens?
1: Ja, oefenen.
0: Nou, dat is ook goed. Ik ben. Ik ben juster even naar Gries en Walg West. Walg, die daar het album première, wie hartstikke mooi. Daar wil ik sowieso in de uitzending, wil ik daar nog even in voor bedanken. Jorik, Sellesen, Hendricks. Want die Koenert en die gooien dus in kaartjes online om samen te zeggen. Waar wil een gratis kaartje hadden. Ik hier nog geen kaartje. Hij heeft mij mooi een kaartje stuurd. Dus hartstikke bedankt daar nou voor. Ik ga een top doen, jongen. Wie heel leuk. Ja, per t-shirt is wel. Dus,
2: ik ja. Heet zo, ja.
0: En nou ja, en wederom van vakantie. Ik had in Noorwegen geweest. Doe Ek, Jason.
1: Wow, ja. Ook een eerste.
0: Waar ga je stoel zitten?
1: Ja, ik ga dat sowieso verkeerd uitspreken, maar Heger Boogstad.
0: Oké, okay, dus, maar dat is...
1: Midden zuidelijk, anderhalf uur boven Kristiansand.
0: Oké, okay, nou ja, dus, ik zie het dus in Oslo. En nou ja, ik ga alles bezocht. Het graf van Jurainemus en van Trondere Nefas van Urgehal. En ik mocht verslag gaan daar op een festival, Helpbotten. Ik mocht foto's nemen en ik mocht video's opnemen voor de radio. Ik een fotopas kregen. Hartstikke leuk. Dat wie de verkommersje van junior en mij die kon gewoon net besteken.
2: Nee, ja, de foto's jongen, het zeggen leuk uit.
0: Ja, maar dat wie echt heel leuk. Echt weer. Dat wie top. En zo'n festivaltje door wij doorstoot natuurlijk als een hek.
2: Ja, ik doe het net in Noorwegen, maar...
0: Nee, nou ja, dat maakt het helemaal niks uit. Maar nou ja, dat wordt dus als een nekbo vet, dacht ik.
2: Dacht ik wel.
0: Dus ze er... Nou ja, we hadden niet gezegd... al een band die daar speelt. De Bad Speed Boys. Een nieuw noemer. Jammer.
2: Klopt.
0: Ja, ze hebben mij al hebt van... nou ja, ik is het noemer wel eens draaien. Nou, het komt nou mooi uit. Dus hoe... Nou ja, we gaan er aanval even op in van... hoe zou de band zou je benaderen haast en alles.
2: Best.
0: We draaien daarvoor een ja, oude Belgische band, Killer. Ze komen met een nieuw album, The Grand Finale. Dus ja, misschien een laatste album. Ze bestaan al vanaf 1984. Het komt over september uit en wij draaien Welcome to the Real World. Ja, we draaien eerst even een nieuw nummer van Pander. More. En daarna... een band die direct speelt, R.C. Sullivan. En daarna geven we wel even meer op het Keihard Festival in.

0: Ja, ja, Ozzy Sullivan en daarvoor je nijnoemer Pander. Ja, de jongen zit kalm, dus ze maakt je een nieuwe muziek. Ja, en ze spelen je op Keihard Festival. Het zit er weer rond te komen, 19 september, dan barst het wel los.
1: Ja.
0: Als dat wat zin hoor.
1: Altijd. Ja, je bent het altijd, of het hele jaar mee bezig, wat ik net zei, maar je bent er wel mee bezig. Dus als het dan Sofia is, dan ja, het haal je lekker in.
0: Ja.
1: Er komen wat mensen bouwen en als die dan een soort willen, dan is het slagen.
0: Het is nog wel meer punk.
1: Ik heb
0: hak het idee.
1: Om en erbij volgens mij nou 48 hurde bands gewoon in Friesland en op een gegeven moment.
0: Ja,
1: het tint het wat uit. En ik kijk wel eens een editie aan, hier volgens mij maar één band wat in een punk zit. En ja.
0: Ja, maar nee, nee,
1: maar toch,
0: het hindert echt helemaal niks. Nee. Ik bedoel, wat maakt het uit? Ik bedoel,
1: ik probeer zo altijd een beetje de stijl wat te mixen.
0: Ja.
1: Alleen, ja, de ene keer heeft traaien metal bands en de andere keer twaalf. Ja, het is wat moeilijk.
0: Ja, nou ja, maar ik bedoel, maar zolang het maar gezellig wordt en nou ja, dat zal verder worden. Nou ja, morgen speelt er Brain Casket speelt er.
1: Dat draaien we nog dingen.
0: Ja. Ja, die man die ging naar Japan, hè?
1: En die ben ik oud, hoor, dan heb je dat hier. Dan ben je gauw oud gediend, hè?
0: Ja, dan ben je oud gediend, ja. Ja, dan wij er echt bij.
1: Oh, doe misschien wel.
0: Ja.
1: wij gaan die kant op, hè, dat niks.
0: Ja, nou ja, ik bedoel, en de jeugd die zit er nog, hè? Dus ja.
2: Jeugd?
0: Ja, nou ja.
2: 31 inmiddels, maar
0: wel. Ah, oh, nou Bliksem. Ja. Bliksem.
1: Skelen maar mijn trui hier.
2: Ja, Wiets is, dan moet ik het ook goed zeggen, maar Wiets is 21, dus dat, ja.
0: Jij bent wel de oudste van de band?
2: Ja, okay. Ja, Colin is volgens mij 24, 25, zoiets.
0: Dus jij bent de leider, om zo maar te zeggen, met een lange ei? Of?
2: Nou, weet je, dat, zo, ja, zo wil ik het niet zien, ze noemen hun het ook wel eens, maar ja, ik wil het gewoon echt in een verband doen. Ik wil het echt, weet je, ik ben maar met z'n drieën.
0: Dus ja, ja, tuurlijk.
2: Als je dan met z'n drieën bent, dan moet dat ook gewoon een hele, hele sterke driehoek wezen. Zonder enige barrières. En alles heel direct naar elkaar toe.
0: Ik weet het werkt. Jason.
2: Ja.
0: Ik bedoel, ik weet er alles van. Ja, doorweg trek alles van hoe het ruilt en zeilt.
1: Ja, ja.
0: Hè? Dus, ja, en Jem, speel je er nog eens een keer dus net?
1: Nou, maar Staffel Komskald hebben we twee keer geweest van het rijden. Maar ja, ik heb natuurlijk mijn intoxication dan ook gestoond.
0: Je had de vorige keer nog een keer dat met een oude band.
1: Ja.
0: Dat wist toch zanger in, toch?
1: Klopt, Schreeuwer.
0: Ja, nou ja, Schreeuwer.
1: Ja.
0: Ik ben er net bij, maar hoe wie dat eigenlijk? Omdat eigenlijk werd te dwan.
1: Ja, ik vond het te gek, want dat is wel echt de muziek. Dat is wel, nou, dat is wel
0: de roots.
1: Mijn ding, zeg maar. Ik heb heel brede muzieksmaak, maar die stijl, dat wie echt om in.
0: Ja,
1: ik betocht het meeste wel van de nummers, hè, de teksten. En dus dat wie mijn denkje wel wat. En dat de rest zou zin erin hier ik naar tocht.
0: Nee, maar hij maar van de voren eigenlijk naar oefenen toe.
1: Jawel, ja,
0: ja, nee, maar
1: moest ik wel.
0: Ja, natuurlijk, ja. Maar hoe ging dat? Toch is weer van, nou ja,
1: hetzelfde is
0: vroeger.
1: Ik ben net heel serieus, zeg maar.
0: Nee.
1: Zo wat oude horen, dus we moesten ik wel een paar keer oefenen.
0: ja.
1: Maar het was, ja, liep weer gezellig.
0: Ja, maar,
1: en,
0: maar ja, maar hoe lang is het dan net met hun spelen?
1: We gingen alle weer net spelen.
0: Alle weer?
1: En van mij heb ik een filmpje van dat we de tweede keer dat we oefenen, of de eerste keer zelf, dat we toen al een paar nummers wel eens in geheel weer spelen. Het zijn een beetje trager misschien, of het, hè. Maar het optreden ging echt hartstikke goed.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja,
1: ik net, net echt dacht.
0: Nee, nou ja, nou ja.
1: En dat geldt ook voor die horenbands, ja, want die spelen ik gewoon. Krijgen we hier ze er nooit uit geweest.
0: Nee. Nou ja, ik bedoel, het wie voor mij, mijn Friese metal night, wie voor mij 29 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dat voor het laatst mijn metalband op podium zie, ja.
1: Dat gewoon best.
0: Ja, ik bedoel.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ja, het is gewoon krijg zoals fietsen, jongen. Dat verleer je gewoon naar. De stierst daar en het doos gewoon niet denk.
1: Precies. Fietsen verleer ik geloof ik wel. Wat een domwerker.
2: Het lijkt me wel dat je na 11 jaar weer even moet graven. Of had je dat totaal niet?
1: Qua teksten wist ik nou, onze gitarist die had al 13 jaar niet gespeeld. Maar die pakt het vrij vlot er wel op. Het zat er toch nog wel in. Alleen ja, het eelte bestemband moest bij mij wel weer een beetje erop geraast worden,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, maar die horen bandleden, die vierde zaal, krijg je maar niks meer dan?
1: Nee, Roland en ik natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Maar Siebeek, die gitarist, die werken met die speelt dan gewoon in orenbands. Maar net in punk en dat soort dingen.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Die speelt altijd nog wel. En Maar dan heb je net die dienen eigenlijk niks meer.
0: Ja, nee. Die moesten dus, die moesten dus wel weer even naar de bak geven.
1: Ja, dat ging best. Ja. Ik kan nog wel bier drinken van de volgende.
0: En het is eigenlijk maar weer voor in je keer. Als dit er meer op het.
1: Nee, we zijn alweer een paar keer vrees, hè. En dan ben ja, meestal ben ik wel heel enthousiast. Maar okay. Ik kan gewoon net in twee bands zitten.
0: Mooi
1: meer werk.
0: Okay.
1: Dus gewoon net het doen.
0: Dus dat wie ik gewoon één.
1: Hoe alle wie misschien wel.
0: Ja, nou ja, waar weer. Dus ja, we zitten nu op die aloeren. Normaal hebben we dan altijd een lusterplaat en wat nijsjes. Nou ja, lusterplaat die doen we straks. Nijsjes hak wol. Je meen het misschien al jet. De line-up van vroeger van Sinister. Maar dan zonder Aad Kloosterwaard. Die komt aan zijn verbaalk hoor.
1: Okay.
0: Dus de Jeroen Njonter, mijn Mike van Maastricht en nou ja, die man alweer, Bart van Wallenberg en ja, maar dan zonder aan het Kloosterbaard. Maar dat is Sinister 90, dus ze doen gewoon ja, de eerste traaien platen doen ze dan. Ze staan echt op Stonehenge.
1: Dus
0: ja,
1: maar Stonehenge, dat we natuurlijk in een zucht en skate weer uitverkocht.
0: Ja, nou ja, maar ik bedoel, ja, ik weet net wat ik daar eigenlijk van denk, maar ja, ik bedoel, nostalgie, dat maak je soms gewoon, het is wel vet.
1: Ja, maar dat wil wel leven die kinderen zaten toen wie?
0: Ja, maar ja, ik bedoel, als je Aad Kloosterwaard zit, maar dan nou haast weer twee Sinisters.
1: Ja, precies, ja, dat heeft het
0: ook. Dat,
1: maar altijd een gebeurt, toch?
0: Ja, en Aad Kloosterwaard, die wie daar ook net zo blij om, ja? Want die kwamen wel berichtjes voorbij op Facebook, die wie net zo.
1: Nee, dan was het wel iedereen aan boord.
0: Ja, of net.
1: Of net.
0: Ja.
1: Daar ben ik, ja.
0: Ik vind het wel heel vet, hè? Ja. Begrijp me net verkeerd. Ik bedoel.
1: Nee, het zou je het willen met ze doen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wat ik ervan vind, dat maakt het eigenlijk niks uit.
0: Nee, nou ja. Maar, dus dat komt bij Balkort, speelt op Stonehenge. Dus leuk. Voormalig ACDC drummer Chris Slade, 80 hier, get my pensioen. Nou ja, 80 hier.
1: Oh, dat redden wij net af. Dan hadden wij nog 4
0: weer. Hij wie graag als Paul McCartney en Mick Jagger van de Rolling Stones. Bieden nog graag te horen hier. Maar ja, 1980ste, ja, het zit er gewoon net meer in. Hij had onder andere bij Uriah Heep spelen, Paul Rodgers, Jimmy Page, David Gilmour en Gary Moore. En nou ja, en ECDC natuurlijk.
1: Ik ken dan over mijn pensioen, het over pastel percenten om dat te doen, dacht ik.
0: Ja, dat denk ik echt wel. Nou ja, meer nijtjes winnen dus wel. Kijk naar de jongens. Dus we gaan weer verder mijn muziek. Ophera uit Grange, waar jonge band, had ik mij de metal battle van Grange. Ik weet niet, wist ook toevallig, Jason, dat ze die toen won, hè?
2: Ja.
0: Daar in Grange, ja, hè?
2: Ja.
0: Oké, okay. Nou ja, ze had een nieuw nummer had ze op Spotify zet. Architects, nou ja, die jongens die hebben me vregen, nou ja, bos te draaien, tuurlijk, doen we. Daarna een band die het op keihut steert, drawig. Dus ja, maar daar hebben we het aan nog wel even over. Kom goed, Ophera, my Architects.

0: Ja, ja. Droog. Lekker nummer.
1: Ja.
0: Kom waarom. Van, ja. Ja, is gewoon fantastisch. Die jongens die dat doet.
1: Ja.
0: Dat is echt de enige black metal band op...
1: Ja.
0: Op keihard.
1: Die ben ik wat dun bescheiden dan oren.
0: Ja.
1: Heb ik het idee van.
0: Ja, nou ja, maar het is toch mooi dat ze gewoon...
1: Ja. Zonder die ervoor komen.
0: Oh ja.
1: Ja, toen gingen we al in reunies. Er stond een hekse trosken.
0: Ja.
1: Nou, vonden ze best, ja dus.
0: Ja, nou inderdaad. Nou ja, morgen heb je er wat zin aan.
2: Absoluut.
0: Ja,
2: ja, dit wordt voor ons wel een beetje een speciaal ook. Want ja, wij zijn gevormd in Sneek. In ieder geval, ik en Wietse hebben elkaar leren kennen in
0: Sneek. Oh.
2: En een jaar, anderhalf jaar daarna zijn we echt officieel gevormd. Als, nou echt, het eerste half jaar misschien puur met z'n tweeën.
0: Ja.
2: Eigenlijk alles volgemaakt. Totdat we de derde man erbij konden krijgen. En ja, weet je, om dan eerst al vrienden daar zien te staan. En dan...
0: Nou, dat is leuk.
2: Nu er zelf te mogen. Ja, ja. We gaan nu de langste set... Die we tot nu toe hebben gedaan, denk ik.
0: Oké. Okay.
2: En ja, en we gaan bekendmaken wanneer we onze albumrelease doen. We spelen een nummer wat we eerder ook nog niet live hebben gespeeld. Eigenlijk ook een gloednieuwe.
0: Oké, okay, dus...
2: Niet degene die we...
0: Het wordt gewoon heel speciaal,
2: ja.
0: Gewoon.
2: Ja, absoluut.
0: We gaan er straks uit met Messier 16. Komt uit Noorwegen weg. Gloomchaser heet het nummer. Komt van het album wat nog uitkomen moet. Shouts from the Cliffs of Heterodoxy. Komt 23 oktober uit. Heerlijke black metal. Daarna Eldfoot. Dat komt uit Zweden. From the Light into the Dark. De nieuwste single. En nou ja, het album dat komt... Nou ja, ergens ook in oktober uit. Jullie horen ons straks in het tweede uur wel weer.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl
6: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidjerk.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
16: De pannenkoektrein.
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? depannenkoektrein.nl.
18: Bakken? Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
18: Baasmazitcomfort.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 8 oeren.
21: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
22: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stalen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten.
0: Amerikaanse militaire leiders waarschuwen minister van Defensie Pete Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Volgens ingewijden vrezen zij dat langdurig inzet de Amerikaanse capaciteit voor andere dreigingen verzwakt. President Trump blijft Iran onder druk zetten om de straat van Hormuz te openen en de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
10: Ja, echt maatwerk.
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
14: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
15: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
16: En van speelgoed tot feestartikelen.
15: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
16: Max Voordeel in Den Bosch.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Alles voor in en bij het zwembad.
16: Max Voordeel in dat bad.
19: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
20: Marinus Keukens?
19: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
21: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
22: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
23: Dit is RTV NOF.
24: Mijn

0: Ja, ja, lekker hoor.
1: Absoluut.
0: Ja, lekker bandje.
1: Ja.
0: Heerlijk. Dus ja, de Hemroys.
1: Ja.
0: Waar komen deze mannen bij?
1: Voor mij zijn ze alle drie in Workum, maar ben ik net zeker.
0: Oké. Okay. Nou ja.
1: Ik ken hem al jaren en heerlijk, heerlijk stukje
0: muziek. Dus de hoed is maar tevreden en ze zijn gewoon...
1: Ja, ze kunnen mij niks weigeren.
0: Nee, mooi
1: ik
0: man.
1: Ik weet waar ze zijn, hè?
0: Ja. Heel leuk. Daarvoor nummer Century, lekkere heavy metal uit Zweden. Ik moet nog even zeggen in het vorige uren dat nummer van Messier 16, dat de luisterplaat weer. Dat heb ik net erbij vermeld. Dus bij deze wil ik dat nog even rug zetten. We krijgen straks, Henk zien dikke prima vanzelf. Maar in 14 uren krijgen wij ekke. Een nieuw nummer van Mourn. En Jason, ik wil een beetje alvast ingaan. Even, het nieuwe nummer, nieuwe album zit eraan te komen.
2: Ja.
0: Waar wordt het opgenomen? Hoe gaat het allemaal?
2: Het is al opgenomen. Zijn er
0: Het is allemaal in kannen en kruiken al.
2: Klopt. Maar wij zijn ook naar Stijnver geweest. En dat is gewoon super contact.
0: Naar waar?
2: Stijnver Gestel.
0: Okay.
2: Daarmee hebben we het opgenomen.
0: Okay.
2: En weet je, lekker rauw.
0: Ja.
2: Ons proces in de band ging vooral eerst anderhalf jaar best wel heel snel. En toen hadden we al zoiets van, we hebben eigenlijk gewoon een album liggen. Maar we zijn alweer helemaal gefocust op het volgende. Wat willen we? Toen hadden we toch zoiets van, we moeten het wel gaan uitbrengen. Het is onze eerste rauwe energie. En vooral voor later. Is het gewoon iets iconisch om op terug te kijken, vooral voor jezelf.
0: Ja, natuurlijk.
1: En, de nieuwe komt ook natuurlijk voort uit die je dus nu al hebt opgenomen.
2: Ja.
1: Dus het hoort erbij.
2: Het hoort er gewoon bij en absoluut. We zijn heel blij met het resultaat. Het is iets heel eigenaardigs. Het heeft wel wat subgenres erin zitten. Dus het is niet echt doorsnee death metal. Wat sommige mensen.
0: Je pikt ook overal wel wat uit natuurlijk.
2: Ja, en het is gewoon een mooie mix.
0: Oké, en de albumhoes en alles is ook al klaar.
2: Gemaakt in eigen huis.
0: Oké.
2: Ja, dus...
0: Leuk man.
2: Het is gewoon heel mooi dat eigenlijk alles, het hele proces, is gewoon in eigen... een straal van 15, 20 kilometer gebeurd. Mijn vriendin heeft het artwork gemaakt. Die had een echte grote etsplaat. En die heeft echt haar grafische kunst zetten, zodat op die manier helemaal tot werkelijkheid kunnen brengen. Het concept wat ik in het hoofd had.
0: Ja.
2: En dat is gewoon, de Redditor heeft daar een schep bovenop gegooid. En dat is gewoon precies wat je had willen verwachten voor een eerste eigen werk. En het vertaalt exact waar het allemaal over gaat. Ja, en toen moesten we dat natuurlijk inscannen. En toen bleek dat gewoon een wonder te kunnen op 5 minuten afstand. Dus dat heel grappig dat je voor het opnemen een studio rijdt een kwartier. En voor dit rij je 5 minuten. Dus
1: dat is
2: wel heel mooi.
1: Ja,
2: dat is wel bijzonder.
0: Dus ik ben...
1: Klimaatbewust hoor.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd. Wanneer komt die uit?
2: Ja, dat hoor je op keihard.
0: Dat horen we op keihard. Okay.
2: Je moet naar keihard.
0: Ja.
2: Maar ik kan je wel verklappen dat het dat we het doen met een hele mooie line-up. Dus en dat is waarom het ook misschien wat later is dan dat we eerst hadden gehoopt.
0: Met een soort van...
2: Wij wilden echt gewoon wel even een eigen release show en er wat meer aandacht aan steken.
0: Nou, leuk. Ik ben hartstikke benieuwd. Als het een beetje in de buurt is en ik kan, dan kom ik zeker...
1: Ik zet die wel even op een gastenlijst.
0: Oké.
1: Mocht die camera ik maar nemen, dan ben ik wel een soort persfotograaf.
0: Ja. Nou ja, dat is wel je reclame.
1: Ja, hè?
0: Shubbel even naar... Met Lenk.
1: Best genoeg, jezelf.
0: Zullen we eerst even verder met muziek? We gaan natuurlijk ook
3: De dikke prima schijf.
0: En Henk, die kwam bij de band Gojira on. Noemer Liquid Fire, de band uit Frankrijk die de metal ook een beetje introduceren bij de Olympische Spelen toen. En daar mochten ze toen spelen. En Henk, wat Henk ombrengt, dat is altijd wel goed. De band Down, die kist ook nog wel, toch?
1: Ja.
0: Dat is de zanger van Patera.
1: Veel en zelf
0: ook, ja. Die gaan een nieuw nummer uit. Blood Oath. En het doet me ergens om te denken. Alleen ik weet net waarom. Misschien dat jij mij helpen kan.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou. Maar we draaien eerst Gojira. Bedankt, Henk.

0: Ja, Phil Anselmo en Down Blood Oath. Ja, we zijn eruit. Jason die gaat mij, dat wordt wat van de loodperiode van Metallica en ja, Black Sabbath. Nou ja, dat lood, dat Metallica ik zelf ook wel. En ook gaan dus mij Black Sabbath doen. En nou ja, het nieuwe album heet dan ik Volume 5. Dus ja, Till Fastball en nou ja, iets met Black Sabbath misschien wel nodig. Ik weet het net. Klonk wel lekker.
1: Je betoont zo'n Aussie of iets.
0: Ja, nou ja, misschien wel. Ja, dat Kimmer zei. Sherman Pantera die had toen ik daar spelen. Op dat laatste concert. Ja, Black Sabbath toen. De première komt aan straks. We draaien straks nog even één blokje. En het nieuwe More nummer. Jullie hebben hem al eens een keer live gespeeld al, dit nummer?
2: Ja, vanaf begin af aan zat hij al eigenlijk in onze set.
0: Oké.
2: Dus, nee, ik heb nog een moment gehad dat ik dacht van hij is me niet interessant genoeg eruit. Maar toen hebben we toch weer hier en daar wat geschroefd. En nu is hij toch weer een beetje onmisbaar geworden.
0: Oké.
2: Dus hij hoort absoluut op het album.
0: Nou ja. Dus ik heb hem gehoord. Het is vet. Het is een beetje trager. Mag ik dat zeggen? Of een beetje...
2: Hier en daar. Ja, er zit een beetje een nonchalante def vibe in, ja.
0: Want ik heb jullie één keer gezien. Dat was hier in het badhuis. Met een metal battle. En nou, het eerste wat er in mij opkwam, dat was toen Boltrouwer.
2: Ja, dat is... vooral voor mij en Wiets is dat een... onze eerste death metal jaren een hele bekende.
0: Okay.
2: Ja, dat is een hele belangrijke geweest.
0: Dus daar is in het begin eigenlijk ook wel een beetje heel erg op geïnspireerd allemaal. En,
2: ja, dat weet je niet eens bewust, maar zo is het gebeurt. Weet je, als dat je referentiekader is en je gaat spelen en je gaat schrijven. En onbedoeld ga je hier en daar, is dat je invloed een bootje dat toch na.
0: Ja.
2: En ik vind het altijd wel grappig dat mensen die het horen, want ja, als ik zo het heel lang word, dan hoor ik er bijna niet meer terug. Maar anderen die horen het al live wat ook. En die zeggen, ja, die mid-tempo's, dat tremolo riff. En de toonladders, exact Boltrouwer. En denk ik, toch grappig. Dat ik herken het nog in de bridges die dan snel zijn. En die dan losbreken, maar verder. Maar absoluut. Boltrouwer, Fourth Crusade, War Master. En Killchain al. Absoluut.
0: De klassiekers allemaal. Hè? Nou ja, doe ik eens al. Ik wil Arnold.
1: Nee, net al. Ja, ik had vroeger wel. Maar dat zit ik. Op een gegeven moment dan verlies ik bewenzen uit.
0: Oké. Maar die klassiekers die kist er wel. Hè? Zo'n War Master.
2: Realm of Chaos.
0: Ja, precies.
1: Het oudere Burk.
0: We krijgen straks eerst een band wat ik bij hem op festival speel, de Final Justice.
1: Ja.
0: Punk. Ja.
1: Ja, ik vind het eigenlijk meer naar de hardcore, maar ja. Het loopt vlak bij me kort, denk ik.
0: Deze man die koest ik natuurlijk gezien.
1: Zij melden zich bij mij aan. En, dat weer via een kennis van mij, die zei, mijn collega had een band. En je hebt ze deed zien, die moest om mij aan. En ik denk dat klinkt lekker. Dus kom al je de boetel aan. Oorspronkelijk, voor mij ben voornamelijk Polen.
0: Okay.
1: Polen en Grieken.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik net vergis. En ze zijn al heel skoft in Friesland. En Kat luistert en ik denk, die kennen wel steen. Want dat neigt toch, vond ik, wat meer naar de hardcore. En dat is wel sowieso wat dun beside. Want die hardcore bands die we in Friesland wat hebben, die hek al aan.
0: Ja.
1: Dus.
0: Lekker?
1: Heb je het uit?
0: Ja, ik had een beetje uit.
1: Lekker sound zie. Tik me lekker terug.
0: We krijgen eerst de...
3: Eddie Metal Heart, Eddie Metal Heart. Eddie Metal Heart. Eddie Metal Heart, Eddie Metal Heart.
0: Eddie die komt altijd met de wens om. Ik ken ze net. Maar Bloodzeugen. Nooit meer. Komt uit Duitsland. En het is metalcore en rock. En wist je wat dat betekent? Ja. Rock against communism.
1: Ja, ik ken de term.
0: Oké. Ik kon deze hele term net. Ik ken deze hele band ook net. Ik had snel eens een biljet. Het klinkt wel lekker. Kameraadschaft, heet het noemer. En Final Justice, brother. Nee, ik denk, dat past mooi achterlijk aan de rommel.
1: Ja.
0: Dus, Eddie, in ieder geval hartstikke bedankt. Bloodzeugen, kameraadschaft.

0: Yes, Final Justice, maar noem maar Brother en daarvoor Bloodsoigen van de Eddie Metal Heart. Moment Supreme, straks een nieuwe nummer van Mourn. Ik doe eerst even wat concertjes, Jason, en dan gaat hij straks de ether in. Ja, is het goed? Rock Café Spider, 5 september. De spelen de Metal Bats, oftewel Vortex, My Vexication. Iduna, vrijdag 4 september, Samael, My Draweg. Neushoorn, vrijdag 11 september, Hardcore Vrijdag, My onder oren Oei, 58. Mag ik dat zo uitspreken?
1: Oei.
0: Oei?
1: Oei.
0: Oké. Nou, en de band onder oren Surf. Snijn, 13 september, de speelt de band Psy, My Devil Master. Psy, dat is black metal uit Japan. Hij is een hele oude band al. Black Horizons van Erik Goree. Zaterdag 4 september, de speelt Warhammer, Bloed en Hellevorst in Mukkers. En woensdag 9 september, Atomic Aggressor, Ector Void en Blade Crusher. Allebei in de Mukkers. En zaterdag 4 september, haast ik nog Occult Fest.
1: Oh ja,
0: Hogeveen. Ja, in Hogeveen.
1: En dat
0: ben ik wel geweest. Ja. Jawel. En nou, zaterdag 19 september, het Keihut Festival. Best onder oren, nou ja, al die bands die we nou al draaien, sowieso een keer zien. Ja.
1: 24 september heeft nog gehandeld in de Mukkers. Mooie Struck and Nerve.
0: Oké.
1: Ik ben net vergis 24 september, maar
0: okay. In ieder
1: geval in de Mukkers. Het waren hele goede trashbands.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik zal het wel even in de gaten houden en dan neem ik dat orenwieken even mij.
1: Best genoeg.
0: Ja, Mourn. Exposition of Decay. Spreek ik het zo goed uit?
2: Ja, dat klopt aardig.
0: Oké, dus we gooien hem eerst even een eter in. Daarna de plaat van de maand, de laatste. Het wie van Metallica, Ride Now Lightning. Wij draaien eigenlijk een nummer, Ride Now Lightning. Maar eerst de naaien van Mourn.

0: Ja, ja. Sorry bij deze, maar we moeten hem even uitveden, want oors kom ik aan in de problemen. We moeten natuurlijk ook even afscheid nemen. En nou ja, de gasten sowieso bedanken. Ik moet zeggen, jongen, top. Gewoon een top noemen. Voest je net?
1: Ja, dat lag.
0: Of is het allemaal jet?
1: Ik ging wel jet.
0: Oké. Ja, nee, echt geweldig. Dus dit is ik wel een nummer. Dat zullen de live ik vast wel heel goed doen.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Zit erin.
0: Dus, nou ja, ik zou zeggen, jongetje september, kom.
1: Ja.
0: Allereer. Nee.
1: Lekker eten, lekker drinken.
0: Ja.
2: Koop je kaarten.
1: Plaatjes kopen bij Franke. Wat doen we nou?
0: Oh, Franke direct.
1: Franke direct met Limit Records. En er staat een food truck mooi van allerlei lekkers. Dus,
0: Nou,
2: nu ook wat Grieks, denk ik, of niet?
1: Ja, we proberen. Ja.
0: Nou ja, ik zou zeggen, Tjendai, een hele grote succes dan.
2: Ja,
0: nou ja, we spreken. We praten sowieso wel weer met elkaar.
1: Past.
0: Ik ben morgen jaren op de zender ZFM. Ik ben morgen bij collega's Ben van der Rode en Marcel van Kuik in Play It Loud Underground. Even naar Zandvoort. Morgen even een tripje Zandvoort.
1: Even keihard promoten in Zandvoort.
0: Nou, dat ken altijd, vriend.
2: Even stapel flyers, man.
0: Ja, dus daar zit ik morgen. Dus als mijn morgen weer jaren was, dan mag daar even op inschakelen. Wij gaan eruit met de band The Raveners. Kist dat?
1: Nee.
0: Old school death metal met Dan Lilker.
1: Die ken ik wel, ja, die ken alle jaren.
0: Ja, dit is gewoon super vet. Ik had dit vroeger eigenlijk begonnen op CD. Ja, het klinkt wel vet. Het nummer heet van August Underground. Nou ja, augustus is ik bijna voorbij. Dus daarom toepasselijk.
1: Ja.
0: En over een week natuurlijk weer een nieuwe plaat van de maand. Welke zou worden? Ik maak je morgen weer een filmpje. En dan jij hebt het wel. Maar we trouwens ook even een prijsvraag doen. Mag ik nou even iets bedenken?
1: Dat zou kunnen, ja. Mooi zal dan.
0: Hou het nog wel even over.
1: Komt al even op de socials.
0: Ja, doen we. jongens, bedankt.
1: Doe ik.
0: Wij sluiten al met de Raveners August Underground. Ik zou zeggen, tot over een week. Ahoy!

0: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Hé, hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
18: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerika meer in plaats van het Ontario meer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontario meer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stalen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen. Onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
22: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
23: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
24: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
25: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
23: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
26: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
27: Ik vind het zo spannend.
28: Hij is turbo, hè?
27: Ik is toch turbo, hè? Net?
26: Nou even serieus.

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet tussen de deur.
4: The boss Jack.
3: Martin
4: boss,
3: van der Velde.
4: Play more music.
5: Zondagavond, wel de laatste zondag in de maand augustus van het jaar 2026. Een hele goede avond. En u heeft natuurlijk van de week ook het nieuws meegekregen dat ons ontvallen is op 80-jarige leeftijd de schoonheid genaamd Dolly Parton. Vooral zie is natuurlijk een country en western zangeres, maar ook een zeer groot mens, mogen we wel zeggen. Haar eerste hit scoorde ze in het jaar in 1966 en dan wel in de country charts, met het nummer van Dumb Blonde. Nou, zo dom zeggen we dus niet.

plaatsen we altijd wel in voor een zoals je meent van zelfspot natuurlijk deze Dolly Parton. Dit door haar allereerste hit in 1966 werd geschreven, niet door haarzelf. Alhoewel dat ze daarna natuurlijk wel successen scoorde, ook met schrijven van de country nummers. Dit nummer was van de hand van Curly Patman en ze had natuurlijk ook successen als deel uitmakend van een duo zoals deze met Kenny Rogers. Samen zongen wij Island in the Stream.

voor de zon. Ik kan het kieken rustig zanger zoals Dolly Parton. Dat zijn superlatief en eigenlijk niet meer voorradig eigenlijk. Het is meestal al gezegd. En zelfs een hele week lang in Amerika is de hele natie in diepe rouw. Dit was met z'n tweeën. Dus Kenny Rogers tezamen met Dolly Parton. Zij heeft ook iets met de drieën. Dat was het album Trio. Dan heb ik Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Met het nummer van Neil Young. After the Gold Rush.

0: En de muziek van Dolly Parton die zal nog vele keren op deze zender te horen zijn. Ja, dit was After the Gold Rush. Dolly Parton tezamen met Linda Ronstadt, die onderhand trouwens ook 80 is, evenals Dolly Parton dus. En Emmylou Harris, die benadert zijn jongste oudste dochter alweer, sinds 79. Oh jongens, dat wordt de fout. Van deze drie.
1: Your favorite songs are right here.
0: Gaan we weer even terug naar de zomer. We zijn er nog dus mee bezig, alhoewel één per één. Dat begint de meteorologische herfst eigenlijk. Maar wij houden nog even drie weken lang met de zomer.
2: Even kijken naar de weerkaart. De komende drie weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Dat is allemaal dit. Eind jaren 90. De meidengroep. Wauw. De productie van Bolland en Bolland. En wij genieten nog van 3 weken zomer. Ook met de Zambiers. Met Summertime.

En zo weer met aangename temperaturen. Natuurlijk af en toe een lekker windje aan Summer Breeze. Maar nog langer van de zombies zijn dit Seals Handcraft en Summer Breeze.

Mossy Shields and Crafts. A little bit of summer breeze. Nagelang de dagen voortschrijden, ze worden steeds korter. Maar we hebben het nog steeds even over die long summer days. En dan doen we wat de Moody Blues.

soundtrack van het album Days of Future Past. De formatie The Moody Blues. En zomersgeleide Long Summer Days. Onder andere het eind van ons instrumentaaltje. En dit keer een werkje uit het land der Zuiderburen. Namelijk uit België. Van de organist André Brasseur. We gaan nu even aan het strand met uitzicht op de zee. De ballade on the beach. De ballad on the beach.

0: André Brasseur en de Ballad on the Beach. Ja, lekker uitgerust, dan is het onderhand tijd om de laatste nieuwe binnenkomers te gaan draaien van augustus. De Muziek Express top 50 van het jaar 1966.
1: Your favorite songs are right here.
0: We beginnen op nummer 22. Daar vinden we de jongens uit Amsterdam, oftewel bekend de geleider van de formatie, The Outsiders. En dan genaamd Lying All the Time.

De Amsterdam Zuidzijde is in de tijd, begin jaren 60, opgericht door de toen 12-jarige Wally Tak, zeg wel. En dit uit 1966 op nummer 22, Lying All The Time. Schuiven de wagenplaatsjes omhoog op nummer 19. Man. Dit is James Brown. And it's a man's world.

James Brown, ook al genoemd de hardest working man in show business. En dit was It's a Man's World. En die vonden we op nummer 19. Zijn we drie plaatsjes omhoog komen terecht op nummer 16. Een Nederlandse groep. Eerst heette de Rob Hoekers, Boogie Woogie Quartet. Later omgevormd tot R&B groep. Dit is Marcho.

ondanks zijn handicap had hij een ongelukje gehad met zijn handen tijdens het repareren van zijn auto. Hij is Roephoeken, had een groot hit in 1966 met dit nummer genaamd Marchow. Dan op nummer 12 vinden we een gedeelde plaats. De ene helft is voor Will Andy en de andere is voor Mickey Day. Maar het nummer heet nog steeds gezamenlijk Oh, What a Kiss!

Ja, ik zou bijna zeggen, zoek de verschillen. Het eerste stukje was voor rekening voor Will Andy. Dan over de helft even dat nummer van Oh What A Kiss. Dat was voor Mickey Day. Music. En van 12 gaan we over naar nummer 9 met de Engelse...

Met nummer 9 vinden we de Hollies wat past. Gaan we door naar nummer 7. Dan vinden we het duo Ike en Tina Turner. En de Ikeettes en de Kings of Rhythm. En dan Phil Spector productie gedaan. River Deep en Mountain High.

Ja, het heette dan Ike en Tina Turner. Maar Ike Turner was er niet bij, want die mocht van Phil Spector de studio niet in. Nee, vandaar. Maar het heet officieel nog steeds Ike en Tina Turner en River Deep en Mountain High. Dat vinden we op nummer 7. De allerhoogste nieuw binnenkomende plaats is op nummer 6. En de laatste dus. Michel Polnareff en La Poupée qui fait non.

0: Michel Polnareff en La Bouée qui fait non. En dat weinig weer alle nieuwe binnenkomers van de maand augustus van het jaar 1966. De Muziek Express top 50. Volgende week beginnen we natuurlijk weer aan een nieuwe maand, de maand september. En dan is het onderhand weer zover. Dan zeg ik bij deze weer.
1: Ik doe de deur dicht.
0: Maar niet getreurd. Morgenavond ben ik er weer. Wat draaien we nu?
2: Zomerradio. Gaat 50 jaar terug in de tijd.
0: 1976. Even de twee laatste weken met de hits uit 1976.

0: in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
9: Wij onderhouden
10: en verkopen
9: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
8: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
11: NofPC, NofPC.
12: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
12: nofpc.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford en Opel.

0: maken. Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op, tsienjen, oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Nooren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Hakon volgde hem per direct op als koning. Bij Dokkum zijn een motorrijder en een lijnbus rond 4 uur vanmiddag op elkaar gebotst. De motorrijder overleed ter plaatse. De bus belandde in een rivier en de chauffeur raakte licht gewond. Omdat onduidelijk is of dat er passagiers aan boord waren, zoeken duikers in het water. De oorzaak wordt door de politie onderzocht. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerikameer in plaats van het Ontariomeer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontariomeer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar! Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma Nieuw Aids, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS. En we gaan op deze 30 augustus, aflevering 1593, luisteren naar een album die gemaakt is door Dan Kipson. Het is een solitudes album en daar staat een nummer op: O Bonnie Portmore.

Het was een nummer, Oh Bonnie Portmore, en dat staat op een album Emerald Forest, A Celtic Sanctuary. En het is gemaakt door Dan Gibson. We gaan luisteren naar Erik Berglund, ook wel een bekende. En er is een nummer, Ancient Voices.

En zo luisteren we naar een nummer van Erik Berglund, Ancient Voices. En we gaan verder met Alberto Grollo, daar heb ik al meer van gedraaid. Een album getiteld Aura Magic en daar staat een nummer op, Yellow Light. Dus een geel licht zou je kunnen zeggen.

En zo hebben we geluisterd naar geel licht, oftewel yellow light. En we gaan naar Andreas Vollenweider en het album Aquaria, CD 1, track 8, is Night Fair Dance.

En zo hoorden we u een nummer van Andreas Vollenweider, Night Fire Dance. Ik had het aan het begin natuurlijk, dat woord fire natuurlijk een beetje verkeerd uitgesproken, maar dat hindert niet, het is fire, Night Fire Dance. We gaan naar Shoki Rot en het Balanced Music for Tai Chi is het album, track 3, Our Journey.

U luistert nog steeds naar het programma Nieuw Aids, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En u hoorde van Sophie Roth het nummer Our Journey. En dat is van een album voor Tai Chi. En we gaan verder met Storms in Afrika. En dat is eigenlijk een nummer van Enya en Ryan. En we gaan gewoon luisteren naar die storm in Afrika.

je zou eigenlijk kunnen zeggen dat was een echte storm daar in Afrika. En het is natuurlijk toch wel mooie muziek. En we gaan naar Holly en Christy Banks. En daar staat een Angels, Music from the Heavens. En daar staat op track 9 een interlude, Jacobs Wrestelen. Eigenlijk vertaal ik dat uit het gevecht van Jacob. Dat is een Bijbelverhaal natuurlijk. En we gaan luisteren hoe Holly en Christy Banks dat hebben gemaakt.

En zo luisteren we naar een nummer getiteld Jacobs Worstelen. En dat is natuurlijk ook Jacobs Gevecht. En dat is een Bijbelverhaal. En het is nu vertolkt in muziek door Holly en Christy Banks. We gaan verder met Henry Martial en Ricky Moore. En ze hebben een mantra gemaakt, getiteld Sat Patim Dei.

dat was Sat Patim Deli. Of Dehi is het eigenlijk. En dat is een mantra. En dat was van Henry Martial en Ricky Moore. We gaan verder met Ludovico Einaudi. En u heeft daar vast wel eens wat van gehoord. Ik heb hier een nummer getiteld Egli voor de Arctic. En ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Elegie voor de Arctic. En het is een official live van Greenpeace. En het is ook een beeld bij, ja, die kan ik hier natuurlijk niet laten zien. Maar dat hij speelt op een grote vleugel op een ijsschots in Antarctica. En bij hem valt dus ook het ijs van ja, die ijslaag af. En dat geluid hoor je dan ook tussendoor. En, maar we gaan luisteren naar Legie voor de Arctic.

Ja, dit was Ludovico Einaudi. En hij speelde dus een nummer, Elegy voor de Arctic. En ja, als je dat beeld ziet, dan zie je hem spelen. En dan kijkt hij af en toe naar die ijsschotsen die daar in de buurt zijn. En ja, het is toch wel een heel mooi stukje muziek overigens. Maar ook dat beeld was dus ook wel erg mooi, vond ik. We gaan verder en we gaan naar Henny Becker. En ik heb daar een album, Spectrum, van hen. En track 2, dat is The Heart of Africa. Nou, en waarom heeft hij dat gemaakt? Namelijk, hij is geboren in Afrika. En we gaan luisteren naar The Heart of Africa.

En zo hoorden we dus een heel mooi stukje muziek, The Heart of Africa. En dat is muziek van Harry Becker op zijn album Spectrum. En we gaan naar het laatste nummer van het eerste uur. En dat is van Ken Davis. En de titel van het nummer is Sunrise.

0: een goeie. Rijtje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Nooren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Haakon volgde hem per direct op als koning. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
7: Dit is RTV NOF.
9: Mino New Age.

terug in het programma Nieuw Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF in het tweede uur. En we hebben nog steeds de aflevering 1593. En we gaan natuurlijk luisteren naar de eerste track. In feite is het track 3 van Hans Visser van het album Maagd. En we gaan daar eerst even naar luisteren en dan gaan we er wat meer over vertellen daarna.

En zo hoorden we de eerste track, of eigenlijk track 3 van het album Maagd. Virgo wordt ook wel genoemd. Precisely Her Way van Hans Visser. En ik ga eerst even vertellen van welke mensen zijn er eigenlijk in het sterrenbeeld Maagd geboren. Nou, dat is Sean Connery, Goethe, Ingrid Bergman, Candy Dulfer, Dvořák, Lucebert, Agatha Christie, Tine Fortuyn, Peter Sellers, Jack D'Ancona, Savonarola, W.F. Hermans, Sophia Loren en Tolstoy. Ja, Tolstoy is een hele bekende Russische schrijver. Maar we gaan natuurlijk even naar kijken wat er aan de sterrenhemel allemaal te zien is. Ik moet het papier eventjes erbij halen. Nou, we beginnen met 30 augustus. En dat is dus eigenlijk op dit moment dat u dit hoort, samenstand van de maan en de planeet Saturnus op enige afstand links onder de maan. Kijk vanaf 2300 uur vrij laag in het oosten. Dus dat heeft u zo net ook kunnen zien. Maar ja, misschien gaat u kijken na afloop van deze aflevering. 3 september, tegen middernacht, zie je de maan laag in het oost-noordoosten. Rechts van de maan staat het zevengesternte. De beroemde open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier. Waarschijnlijk zul je wel een verrekijker nodig hebben om de sterrenhoop te zien. Zo dicht bij de half verlichte maan. Dan 4 september. Laatste kwartier om 9:51. 'S Morgens rond 5 uur staat de half verlichte maan zeer hoog aan de zuidoostelijke hemel. En op geruime afstand onder de maan staat de oranje ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier. Lager aan de hemel is het karakteristieke wintersterrenbeeld Orion zichtbaar met zijn 3 opvallende gordelsterren. Dan 6 september, wijde samenstand van de maan en de rode planeet Mars. Om 5 uur, voordat het begint te schemeren, zie je de 2 hemellichamen hoog boven de oostelijke horizon. Links van Mars staan de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweelingen, vrijwel recht boven elkaar. De 2 sterren zijn ongeveer even helder als Mars. Nou, en dan gaan we dus naar het eerste tussennummer luisteren. En dat is van R. Arduini. En het is de titel Prelude to a Dream. En het is van een album.

En zo hoort u een nummer van R. Arduini. En de titel van het nummer is Prelude to a Dream. En we gaan natuurlijk naar het tweede track van het album Maagd. In feite track 4. No More Virgin. Oftewel zou je kunnen zeggen, niet meer maagd. De muziek is van Hans Visser.

En zo hoorde u track 4 van het album Maagd. En de titel was No More Virgin. En we gaan verder naar komer Edwin Evans luisteren van zijn album Children's Music. En de titel van het nummer is Friends.

Ja, en dit was het nummer Friends van Comer Edwin Evans. En ja, u luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En ja, ik wil er eigenlijk nog even bij zeggen dat u natuurlijk altijd muziek ook terug kan luisteren. En dat kan natuurlijk ook op de website van RTV NOF. Als u bijvoorbeeld de uitzending heeft gemist, dan kunt u daar naar gaan luisteren. Maar dat kan ook op mijn website, www.haremaker.nl. Daar kunt u ook nog uitzendingen terugluisteren. We gaan natuurlijk verder met Kuna Sangha. En dat is ook een nummer, Small Rapids is de titel. En het is van een album Livestreaming.

U luisterde naar een nummer getiteld Small Rapids. En we gaan verder met een nummer getiteld Land of Hope. En het is Dream of Fairies and Angels. Dat is het album waar het

Land of Hope van het album Dream of Fairies and Angels. We gaan luisteren naar Daniela Garella. Ja, dat is een Italiaan, gezien de naam. De titel van het nummer is Pausage du Languedoc. En die Garella is natuurlijk een Italiaan, maar de titel van het nummer is, dacht ik, Frans. Maar ja, Frans, daar weet ik niet zoveel van. Maar Languedoc dacht ik dat dat een gedeelte is in Frankrijk. Maar we gaan luisteren naar Paysage du Languedoc.

Paysage du Languedoc was de titel van dit nummer wat u zojuist hoorde. En de maker daarvan is Daniela Garella. We gaan verder met Cecile Harding. En die heeft dus een nummer gemaakt, Myra, Born in the Sea.

Zo hoorde u van Cecile Harding, Myra Born in the Sea. En we gaan verder naar Keia. En het album is getiteld Sunwalker. Track 5 is African Colors. Dus Afrikaanse kleuren.

En zo hoorde u van het album Sunwalker van Kaya, track 5, African Colors, oftewel Afrikaanse kleuren. En ja, dan zijn we alweer toe aan het laatste nummer van vandaag. En dat is een nummer uit een album met aromatische muziek. En de titel daarvan is Maple Horizon.

met het nummer Maple Horizon van het album met hele mooie muziek, aromatische muziek. En ik bedank u voor het luisteren naar deze uitzending. Ik heb het met plezier voor u gemaakt. En voor straks na het nieuws van 12 uur, dan is het natuurlijk... kunt u gaan slapen of u kunt nog verder luisteren naar uitzendingen. En volgende week dan ben ik er hopelijk weer. En dit was aflevering 1593 op deze 30e augustus. En ik zou zeggen, tot horens.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.